0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, het is eigenlijk maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. "It would be a terrible mistake that as a result of the president

0: Carlos Cordeiro. En dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino. Die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië, de kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door, maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics, en dat is een onderdeel van de New York Times, omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media, hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het One Country, One Vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
0: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemt net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
0: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien als het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer.

0: De afwegingen die zij gemaakt heeft, de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk en de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd en last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwtjes.
0: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is al zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben om een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. Vier clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld. Voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en een dagje, en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan dan zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst uit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Ja, als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en ja, anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com en ik heb een Instagram account. EDS'er. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is, dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons met, waarom we ons bevinden.

0: op denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus nou ja, de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt daar bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Ja. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
0: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel inkomen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, ja, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben, maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit, dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik maak te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Ik kan me nog niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
0: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf hoor, dat is best wel een goed sponsorschap, maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen en dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is en die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik, maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
0: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als tweede en Duitsland als derde.

0: En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid, of sport, topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor zero sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, hè, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf, zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van, ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet, zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
0: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus ik kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

Ziel Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it drama.

0: All Sports Radio Live.
1: Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen zijn vanaf dit weekend in Daegu in Zuid-Korea bij elkaar voor de wereldkampioenschappen atletiek voor de Masters. De Nederlandse delegatie die bestaat uit 75 atleten van tussen de 30 en 90 jaar. En één van deze atleten is Wendy Visser. De voormalige Hilversumse sportvrouw van het jaar die ademt sport en heeft bij de Masters inmiddels een behoorlijk mooi track record opgebouwd aan nationale, Europese en wereldtitels. Wat verwacht ze eigenlijk van de komende 2 weken? En hoe is het om met zo'n mooie grote groep landgenoten aan de andere kant van de wereld te zitten? Wendy, voor jou een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, het is hier inmiddels bijna 8 uur, dus al donker.
1: Al donker. En dat is ook nog wel leuk.
2: Ja, we zijn live.
1: Ja, live bij de openingsceremonie, hè? Want daar ben je momenteel.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben heel even op een afstandje gaan staan, anders is het te veel herrie. Maar we zijn er live bij inderdaad, ja. Geweldig mooi, super groot stadion. Dus de WK voor de senioren is hier in 2011 gehouden. En ja, we mogen daar nu gebruik van maken. Dus een hele mooie gelegenheid.
1: Nou, hoe is dat eigenlijk, zo'n openingsceremonie? Het lijkt me toch heel bijzonder om mee te maken.
2: Ja, het is zeker bijzonder inderdaad. De landen die mogen ook opkomen, vlag dragen. Dat wordt altijd bepaald door de ploegleiders wie dat mag doen. En je loopt net zo eigenlijk als bij de Olympische Spelen, loop je achter elkaar aan. De baan op en alle landen worden gepresenteerd. En voor de rest zijn er nog wat speeches. Die zijn nu een beetje aan de gang. En er komt zo ook nog een hele show van K-pop, vuurwerk, van alles en nog wat. Alles erop en eraan.
1: Ja, dus het oploopgedeelte is al gebeurd, dat je hebt kunnen afzonderen? Of zit je een beetje op hete kolen dat je zo meteen op moet?
2: Ik zit absoluut niet op hete kolen. Nee, dat opkomen is allemaal al gebeurd. Dat stukje is al afgesloten. En gelukkig zitten we nu op de tribune, want ja, ook in Daegu kan het heel hard regenen. Dat doet het dus ook. Dus wij zitten lekker hoog en droog op de tribune.
1: Ah, kijk, hartstikke mooi. Even allereerst het over jou hebben. Want voor de mensen die jou een beetje kennen en volgen. We zijn denk ik sneller klaar als we het hebben over welke sport je eigenlijk niet doet. We hebben je op een motor gezien. We hebben je op bij het boksen gezien. We kennen je van de atletiek. Nu in dit geval het kopje atletiek. Wat ga je allemaal doen daar? Welke categorieën ga je aan deelnemen?
2: Het feit wil dat ik 2 dagen geleden 45 ben geworden en dus precies in een nieuwe categorie val. Dus dat is de 45 plus. Helaas heeft mijn blessure niet meegeholpen en ga ik niet uitkomen op de meerkamp. Waar ik anders wel kans hebben was voor een podiumplaats. Dus ik ga me nu tussen de specialisten doorzien te wurmen op kogelstoot en speerwerpen. Ook 2 onderdelen die in de meerkamp zitten. En ik ga proberen om daar de finale te halen, dus bij de beste 8 te komen en dan zien wat het allemaal gaat brengen.
1: Zijn dat ook jouw 2 beste onderdelen uit de meerkamp?
2: Absoluut niet. Als je mijn lijf ziet, dan zie je niet dat ik een werper ben. En als ik ook tussen de werpers sta, dan voel ik me best klein, kan ik je vertellen. Maar dus de massa heb ik niet. Ik ben wel sterk, een beetje techniek. En daar kom je een heel eind mee. Dus een doorzettingsvermogen ligt het ook niet. Dus we gaan er gewoon voor.
1: Was dat toch wel interessant dat je dan uitgerekend die 2 onderdelen pakt om dan tussen de specialisten deel te nemen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik heb momenteel een Achillesbeesblessure en daardoor kan ik eigenlijk niet volledig sprinten. Ik kan nog niet springen en dan zijn dit eigenlijk de 2 logische keuzes die je gaat maken als je toch niet mee kan doen aan de weerkamp. En ik wil gewoon iets doen. Ik vind het fantastisch. Het is een supermooie gelegenheid hier. Mooie locatie. En wie wil er niet voor zijn land uitkomen?
1: Dat is zeker waar. Er is niks mooiers dan in het oranje te mogen sporten. Maar je zegt, dan kun je tenminste nog aan een sport deelnemen. Je hebt natuurlijk nog veel andere talenten, Wendy. Want terugkijkend op het afgelopen WK hockey voor Masters. Daar was je fysiotherapeut. Is dat nog een soort tweede baantje die je tijdens dit WK atletiek voor Masters misschien ook hebt?
2: Nee, als ik hier bij de atletiek ben, dan focus ik me daar echt volledig op. En de WK Hockey Masters, dat is gewoon iets anders. En dat is gewoon superleuk om te doen. En ik was inderdaad fysio en manager van de mannen 55. En wij hebben de wereldtitel mogen binnenslepen. Dus dat is ook super gaaf.
1: Nou, dat is heel erg gaaf. Ook deels dan op jouw konto natuurlijk. Nu hebben we een hele fantastische mooie grote groep. Hè? 75 atleten uit Nederland die kant op zijn gegaan. Hoe is het om met zo'n grote groep daar te zijn?
2: Nou, we zijn eigenlijk nooit echt met een hele grote groep bij elkaar. Ik zit nu met Drie andere mensen in een huis, waaronder Andrew Larassen. Dat is een man van 55 en die heeft onlangs nog een wereldrecord gelopen op de 800 meter. Die is gewoon echt steengoed, die man. En die blijft ook echt het ene wereldrecord naar het andere wereldrecord lopen. Die komt morgen pas aan. En voor de rest, ja, we spreken meestal met wat van het team af. Maar we zijn eigenlijk nooit echt helemaal bij elkaar. Want we moeten alles zelf betalen, alles zelf bekosten. Dus dat is altijd wel een heel gepuzzel om dan bij elkaar te blijven zitten.
1: Ja, maar des te knapper dat zonder vergoedingen en alles zelf betalen, dat er toch nog zoveel man die kant op gereisd is.
2: Ja, atletiek zit bij deze mensen allemaal in het hart. We vinden het gewoon veel te mooi. Het sport is veel te mooi. De vriendschappen die je uiteindelijk opbouwt over de hele wereld, dat is ook fantastisch. Ik ga straks weer een goede vriendin van mij tegenkomen uit Nigeria. Nou, die kom ik ook niet elk jaar tegen. Dus ja, dat is gewoon geweldig. De sfeer, alles eromheen, het is gewoon fantastisch.
1: Hoe belangrijk is dat sociale aspect bij de mastersporten?
2: Ik denk wel net zo belangrijk ook als het presteren. Je moet gewoon heel veel plezier in hebben en inderdaad de sociale contacten. En dan blijven de prestaties komen. Want je hebt ook eigenlijk wel door het jaar heen heb je wel contact met elkaar, maar meer via Facebook of Instagram of wat dan ook. En die is van, ja, ga je naar die wedstrijd? Ja, ik ga wel naar die wedstrijd. Ja, ik weet het niet, het is een beetje ver weg. En ja, maar ik ga ook. Nou, dan zo komt het en zo sta je er toch wel weer. Ja. Want volgend jaar zitten we bijvoorbeeld met de indoor zitten we weer in Florida. Ja, dat is ook niet naast de deur.
1: Nee, dat is zeker niet naast de deur. Maar niet oneerbiedig bedoeld, maar wel een dure hobby dan.
2: Het is zeker een dure hobby inderdaad, ja. Dus ik rij op dit moment iets minder motor. Kan ik je vertellen.
1: Ja, met die benzineprijzen word je er ook niet vrolijker van, nee.
2: Daar word je zeker niet vrolijk van, klopt.
1: Maar dat geeft natuurlijk wel aan de passie die onder meer jij hebt natuurlijk voor de sport. Al deze toernooien afreist. Wat ligt jou sowieso meer? Het outdoor of het indoor atletiek? Wat vind je nou leuker?
2: Ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. Maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor indoor. Ik hou wat meer van die kortere afstand. Zeker de sprintafstand. Ik bedoel, buiten heb je 100, binnen heb je 60. Ik ben toch meer van het echt kortere werk. Dus dat vind ik wel leuk. Het geeft wel mijn voorkeur. Maar ja, ik hou wel van de buitenlucht. Want ik ben echt wel een buitensporter. Dus het is een beetje om het even. Het ligt denk ik ook aan hoe je op dat moment in het seizoen staat.
1: Terugkomend op de Nederlandse delegatie. Je noemde Andrew al als toch prachtig voorbeeld van iemand die nog steeds gewoon wereldrecords loopt in zijn leeftijdscategorie. Verwacht je dat er toch wel wat successen geboekt gaan worden door Nederlanders dit WK?
2: Ik denk dat er zeker wel wat medailles gepakt gaan worden. Dat zeker weten. Of er records gelopen gaan worden, durf ik niet te zeggen. Het is toch wel echt een heel ander klimaat dan wat wij gewend zijn. Heel erg benauwd. Het is 32 graden. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. En zeker op de wat langere afstanden. Denk ik dat best wel pittig is. Dus, maar er gaan zeker weer mooie prestaties komen. En er zullen ook wel weer verrassende prestaties komen. En dat is altijd het leuke van de sport.
1: Ja, nu gaat het de komende 2 weken dus plaatsvinden daar. Hoe gaan jouw dagen er een beetje uitzien?
2: Nu dan openingsceremonie. Morgen. Ik heb gisteren al losgelopen, want ik was er al op tijd. Morgen even lekker rustdag. Even bij een meertje zitten, even niks doen. Zondag weer lekker loslopen. Even wat krachtoefeningetjes doen. En maandag niet zo gek veel en dinsdag lekker vlammen.
1: En dan hoop je dat de Achillespees in die tussentijd weer wat verder hersteld is?
2: Nou, voor kogelstoot heb ik die niet echt nodig. Dus dat red ik ook wel. Dat manage ik wel, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Als zometeen dit WK is afgelopen, hoe zit het eigenlijk met verdere uitdagingen in het jaar eigenlijk, Wendy?
2: Verdere uitdagingen? Nou, ik heb daarna nog een rondreis, dus dat is ook nog een mooie uitdaging. Dus ik zit gewoon 4 weken in Korea, fantastisch. En verdere uitdagingen? Ja, ik ga me toch maar wagen aan zo'n Hyrox wedstrijdje. Ik bedoel, dat is natuurlijk helemaal hype, dus dat gaan we ook gewoon doen.
1: Nou kijk, dus dat zit er ook nog aan te komen. En ja, ik snap die rondreis helemaal. Hè. Als je er toch bent, ja, dan kun je er net zo goed een soort uitgebreide vakantie van maken.
2: Nou precies dat, want anders ga ik toch niet weg. Ik ga eigenlijk altijd alleen maar weg voor mijn toernooien. Dat het inderdaad al duur genoeg is. En nu had ik zoiets van, ik ga niet zomaar naar Korea, dus we gaan gewoon lekker op vakantie ook daarna.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet daar zeker alvast heel erg van. En natuurlijk heel erg veel succes bij de onderdelen die je gaat doen. Terwijl er op de achtergrond een enorme uithaal plaatsvond. Wendy Visser, dankjewel voor je tijd. En geniet er nog even van daar bij de openingsceremonie.
2: Zeker, dankjewel. Fijne avond. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Noor Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
2: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja,
2: heb je ons geholpen.
3: Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
2: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
2: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.

0: voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel wat je zegt, in Nederland goed voor elkaar. Tegelijkertijd zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, hè, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
2: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
0: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
2: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar maximale geregeld.
0: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen hebben met financiële middelen althans.
2: Ja. Ja.
0: Het Amerikaans stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
2: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
0: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
2: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Was een hele andere tijd natuurlijk.
0: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik als je kind nu een ongeluk krijgt. Ja. Hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken. En meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel. Waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben. Met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij. Ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een Rossel basketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.

0: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
1: Ja. En dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
1: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Nou, dat is best lang. 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, ja, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
1: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. Soms en met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment eigenlijk dat het het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
1: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
2: Ja. Dat is zeker waar.
0: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
1: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, we leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
0: Ja, ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
1: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
0: En die Rukert was
1: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die nou, eigenlijk zichzelf best wel zou kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons, dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
2: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
1: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat, ik maak ook altijd maar een beetje het gekke vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
0: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
2: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
1: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou, het begint, ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
0: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes, dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook, of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
1: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel, vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk, hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
0: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, centraal loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600 en we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket en een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
1: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel, maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben, een elektrische sportrolstoel die is beduidend duurder, ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
0: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
1: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
1: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: feiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe jij bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen meteen een Europese titel. In Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Ja, als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en ja, anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com en ik heb een Instagram account. EDS'er. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supportervansport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het...

0: En ja, zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waar je bent blijven hangen?
0: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, dat. Ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
0: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
0: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
0: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat het nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
0: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, de zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katas erbij kijken en zo. En,
1: je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, toen ik begon. Eer was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen.

0: dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van... Ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen. Ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus... dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... Ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
1: Ja.
0: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed. Waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa, overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zich voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, ze zeggen maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinde, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordero, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door. Maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics. En dat is een onderdeel van de New York Times. Omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media. Hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar zelf nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa, met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die

0: Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven.
1: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. He, dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
0: Nou, je noemde net The Athletic al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
1: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien als het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, schreef de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd. En last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
0: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwtjes.
1: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is alweer zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten, waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan, is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben aan een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. 4 clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld. Voor erg veel geld. Jij weet intussen, en trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
0: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en een dagje, en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam daar uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Nou, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elos Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond, want hij helpt me eigenlijk door het leven heen en met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen, En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is, dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons met, waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het.

0: daar kan ik nog wel inkomen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, ja, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet hij top 10 er als volgt uit. Nummer 1, Albert Heijn. Nummer 2, Philips. Nummer 3, Jumbo. Nummer 4, KTM. Nummer 5, PostNL. Nummer 6, Coca-Cola. Nummer 7, KLM. Nummer 8, Nike. Nummer 9, Ziggo. Nummer 10, ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze, en ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken, maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik maak het bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport, kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
0: Nee, ik ben het met je eens. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap. Maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen. En dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is. En die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
0: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid, als topsportbeleid weten te formuleren kennelijk, want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top, nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel

0: Nederland. Erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. En de goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf, zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet, zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
0: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met Ziggo samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get a drama song.

0: Sports Radio Live.
1: Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen zijn vanaf dit weekend in Daegu in Zuid-Korea bij elkaar voor de wereldkampioenschappen atletiek voor de Masters. De Nederlandse delegatie die bestaat uit 75 atleten van tussen de 30 en 90 jaar. En één van deze atleten is Wendy Visser. De voormalige Hilversumse sportvrouw van het jaar die ademt sport en heeft bij de Masters inmiddels een behoorlijk mooi track record opgebouwd aan nationale, Europese en wereldtitels. Wat verwacht ze eigenlijk van de komende 2 weken? En hoe is het om met zo'n mooie grote groep landgenoten aan de andere kant van de wereld te zitten? Wendy, voor jou een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, het is hier inmiddels bijna 8 uur, dus al donker.
1: Al donker. En
2: we zijn,
1: en dat is ook nog wel leuk.
2: Ja, we zijn live.
1: Ja, live bij de openingsceremonie, hè? Want daar ben je momenteel.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben heel even op een afstandje gaan staan, anders is het te veel herrie. Maar we zijn er live bij inderdaad, ja. Geweldig mooi, super groot stadion. Dus de WK voor de senioren is hier in 2011 gehouden. En ja, we mogen daar nu gebruik van maken. Dus hele mooie gelegenheid.
1: Nou, hoe is dat eigenlijk, zo'n openingsceremonie? Het lijkt me toch heel bijzonder om mee te maken.
2: Ja, het is zeker bijzonder inderdaad. De landen die mogen ook opkomen, vlag dragen. Dat wordt altijd bepaald door de ploegleiders wie dat mag doen. En je loopt net zo eigenlijk als bij de Olympische Spelen, loop je achter elkaar aan, de baan op en alle landen worden gepresenteerd. En voor de rest zijn er nog wat speeches. Die zijn nu een beetje aan de gang. En er komt zo ook nog een hele show van K-pop, vuurwerk, van alles en nog wat. Alles erop en eraan.
1: Ja, dus het oploopgedeelte is al gebeurd, dat je hebt kunnen afzonderen? Of zit je een beetje op hete kolen dat je zo meteen op moet?
2: Ik zit absoluut niet op hete kolen. Nee, dat opkomen is allemaal al gebeurd. Dat stukje is al afgesloten. En gelukkig zitten we nu op de tribune. Want ja, ook in Daegu kan het heel hard regenen. Dat doet het dus ook. Dus wij zitten lekker hoog en droog op de tribune.
1: Ah, kijk, hartstikke mooi. Even allereerst het over jou hebben. Want voor de mensen die jou een beetje kennen en volgen. We zijn denk ik sneller klaar als we het hebben over welke sport je eigenlijk niet doet. We hebben je op een motor gezien. We hebben je bij het boksen gezien. We kennen je van de atletiek. Nu in dit geval het kopje atletiek. Wat ga je allemaal doen daar? Welke categorieën ga je aan deelnemen?
2: Het feit wil dat ik 2 dagen geleden 45 ben geworden en dus precies in een nieuwe categorie val. Dus dat is de 45 plus. Helaas heeft mijn blessure niet meegeholpen en ga ik niet uitkomen op de meerkamp. Waar ik anders wel kans hebben was voor een podiumplaats. Dus ik ga me nu tussen de specialisten door zien te wurmen. Op kogelstoot en speerwerpen, ook 2 onderdelen die in de meerkamp zitten. En ik ga proberen om daar de finale te halen, dus bij de beste 8 te komen. En dan zien wat het allemaal gaat brengen.
1: Zijn dat ook jouw 2 beste onderdelen uit de meerkamp?
2: Absoluut niet. Als je mijn lijf ziet, dan zie je niet dat ik een werper ben. En als ik ook tussen de werpen sta, dan voel ik me best klein, kan ik vertellen. Maar dus de massa heb ik niet. Ik ben wel sterk, een beetje techniek. En daar kom je een heel eind mee. Dus en doorzettingsvermogen ligt het ook niet. Dus we gaan er gewoon voor.
1: Was dat toch wel interessant dat je dan uitgerekend die 2 onderdelen pakt om dan tussen de specialisten deel te nemen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik heb momenteel een Achillesfeestblessure en daardoor kan ik eigenlijk niet volledig sprinten. Ik kan nog niet springen en dan zijn dit eigenlijk de 2 logische keuzes die je gaat maken als je toch niet mee kan doen aan de meerkamp. En ik wil gewoon iets doen. Ik vind het fantastisch. Het is een supermooie gelegenheid hier. Mooie locatie. En wie wil er niet voor zijn land uitkomen?
1: Dat is zeker waar. Er is niks mooiers dan in het oranje te mogen sporten. Maar je zegt, ja, dan kun je tenminste nog aan een sport deelnemen. Je hebt natuurlijk nog veel andere talenten, Wendy. Want terugkijkend op het afgelopen WK hockey voor Masters. Daar was je fysiotherapeut. Is dat nog een soort tweede baantje die je tijdens dit WK atletiek voor Masters misschien ook hebt?
2: Nee, als ik hier bij de atletiek ben, dan focus ik me daar echt volledig op. En de WK Hockey Masters, dat is gewoon iets anders. En dat is gewoon superleuk om te doen. En ik was inderdaad fysio en manager van de mannen 55. En wij hebben de wereldtitel mogen binnenslepen. Dus dat is ook super gaaf.
1: Ja, dat is heel erg gaaf. Ook deels dan op jouw konto natuurlijk. Nu hebben we een hele fantastische mooie grote groep. Hè? 75 atleten uit Nederland die kant op zijn gegaan. Hoe is het om met zo'n grote groep daar te zijn?
2: Nou, we zijn eigenlijk nooit echt met een hele grote groep bij elkaar. Ik zit nu met Drie andere mensen in een huis, waaronder Andrew Larassen. Dat is een man van 55 en die heeft onlangs nog een wereldrecord gelopen op de 800 meter. Die is gewoon echt steengoed, die man. En die blijft ook echt het ene wereldrecord naar het andere wereldrecord lopen. Die komt morgen pas aan. En voor de rest, ja, we spreken meestal met wat van het team af. Maar we zijn eigenlijk nooit echt helemaal bij elkaar. Want we moeten alles zelf betalen, alles zelf bekosten. Dus dat is altijd wel een heel gepuzzel om dan bij elkaar te blijven zitten.
1: Ja, maar des te knapper dat zonder vergoedingen en alles zelf betalen, dat er toch nog zoveel man die kant op gereisd is.
2: Ja, atletiek zit bij deze mensen allemaal in het hart. We vinden het gewoon veel te mooi. Het sport is veel te mooi. De vriendschappen die je uiteindelijk opbouwt over de hele wereld, dat is ook fantastisch. Ik ga straks weer een goede vriendin van mij tegenkomen uit Nigeria. Nou, die kom ik ook niet elk jaar tegen. Dus ja, dat is gewoon geweldig. De sfeer, alles eromheen, het is gewoon fantastisch.
1: Hoe belangrijk is dat sociale aspect bij de mastersporten?
2: Ik denk wel net zo belangrijk ook als presteren. Je moet er gewoon heel veel plezier in hebben en inderdaad de sociale contacten. En dan blijven de prestaties komen. Want je hebt ook eigenlijk wel door het jaar heen heb je wel contact met elkaar, maar meer via Facebook of Instagram of wat dan ook. En niet van, ja, ga je naar die wedstrijd? Ja, ik ga wel naar die wedstrijd. Ja, ik weet het niet, het is een beetje ver weg. En ja, maar ik ga ook. Nou, dan zo komt het en zo sta je er toch wel weer. Ja. Volgend jaar zitten we bijvoorbeeld met de indoor zitten we weer in Florida. Ja, dat is ook niet naast de deur.
1: Nee, dat is zeker niet naast de deur. Maar niet onerbiedig bedoeld, maar wel een dure hobby dan.
2: Het is zeker een dure hobby inderdaad, ja. Dus ik rij op dit moment iets minder motor. Kan ik je vertellen.
1: Ja, met die benzineprijzen word je er ook niet vrolijker van, nee.
2: Daar word je zeker niet vrolijk van, klopt.
1: Maar dat geeft natuurlijk wel aan de passie die onder meer jij hebt natuurlijk voor de sport. Al deze toernooien afreist. Wat ligt jou sowieso meer? Het outdoor of het indoor atletiek? Wat vind je nou leuker?
2: Ja, ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. Maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor indoor. Ik hou wat meer van die kortere afstand. Zeker de sprintafstand. Ik bedoel, buiten heb je 100, binnen heb je 60. Ik ben toch meer van het echt kortere werk. Dus dat vind ik wel leuk. Het geeft wel mijn voorkeur. Maar ja, ik hou wel van de buitenlucht. Want ik ben echt wel een buitensporter. Dus het is een beetje om het even. Het ligt denk ik ook aan hoe je op dat moment in het seizoen staat.
1: Terugkomend op de Nederlandse delegatie. Je noemde Andrew al als toch prachtig voorbeeld van iemand die nog steeds gewoon wereldrecords loopt in zijn leeftijdscategorie. Verwacht je dat er toch wel wat successen geboekt gaan worden door Nederlanders dit WK?
2: Ik denk dat er zeker wel wat medailles gepakt gaan worden. Dat zeker weten. Of er records gelopen gaan worden, durf ik niet te zeggen. Het is toch wel echt een heel ander klimaat dan wat wij gewend zijn. Heel erg benauwd. Het is 32 graden. En ja, daar moet je ook mee om kunnen gaan. En zeker op de wat langere afstanden. Denk ik dat best wel pittig is. Dus, maar er gaan zeker weer mooie prestaties komen. En er zullen ook wel weer verrassende prestaties komen. En dat is altijd het leuke van de sport.
1: Ja, nu gaat het de komende 2 weken dus plaatsvinden daar. Hoe gaan jouw dagen er een beetje uitzien?
2: Nu dan openingsceremonie. Morgen. Ik heb gisteren al losgelopen, want ik was er al op tijd. Morgen even lekker rustdag. Even bij een meertje zitten, even niks doen. Zondag weer lekker loslopen. Even wat krachtoefeningetjes doen. En maandag niet zo gek veel en dinsdag lekker vlammen.
1: En dan hoop je dat de Achillespees in die tussentijd weer wat verder hersteld is?
2: Nou, voor kogelstoot heb ik die niet echt nodig. Dus dat red ik ook wel. Dat manage ik wel, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Als zometeen dit WK is afgelopen, hoe zit het eigenlijk met verdere uitdagingen in het jaar eigenlijk, Wendy?
2: Verdere uitdagingen? Nou, ik heb daarna nog een rondreis, dus dat is ook nog een mooie uitdaging. Dus ik zit gewoon 4 weken in Korea, fantastisch. En verdere uitdagingen? Ja, ik ga me toch maar wagen aan zo'n Hyrox wedstrijdje. Ik bedoel, dat is natuurlijk helemaal hype, dus dat gaan we ook gewoon doen.
1: Nou kijk, dus dat zit er ook nog aan te komen. En ja, ik snap die rondreis helemaal. Hè. Als je er toch bent, ja, dan kun je er net zo goed een soort uitgebreide vakantie van maken.
2: Nou precies dat, want anders ga ik toch niet weg. Ik ga eigenlijk alleen maar weg voor mijn toernooien. Dat het inderdaad al duur genoeg is. En nu had ik zoiets van, ik ga niet zomaar naar Korea, dus we gaan gewoon lekker op vakantie ook daarna.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet daar zeker alvast heel erg van. En natuurlijk heel erg veel succes bij de onderdelen die je gaat doen. Terwijl er op de achtergrond een enorme uithaal plaatsvond. Wendy Visser, dankjewel voor je tijd. En geniet er nog even van daar bij de openingsceremonie.
2: Zeker, dankjewel. Fijne avond. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest de herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Niek, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons geholpen.
2: Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten. Ja,
3: misschien is dat wel het mooiste denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt de eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben een hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen.

0: heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
1: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat we zeggen, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
2: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
1: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van het sociaal stelsel.
2: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar maximale geregeld.
1: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen hebben met financiële middelen althans.
2: Ja. Ja.
1: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
2: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
1: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
2: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Dat was een hele andere tijd natuurlijk.
1: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Maar weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14. Toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik als je kind nu een ongeluk krijgt. Ja. Hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken. En in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel. Waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben. Met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij. Ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan. Ik denk dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen. Dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
2: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
1: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de...

0: bij de doelstelling van het fonds.
1: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Nou, dat is best lang. 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, ja, dat was de sport.
1: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En soms en met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment eigenlijk dat het het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent nog bezig met je revalidatietraject. Komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
2: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
2: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? Ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
2: En die Rukert was
0: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar dat zit ergens in ons. Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al de hele tijd slecht kunnen zien. Om toch een leesbril van 3,95 te kopen. Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd. Dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben. Dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan. Of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen. Eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken. Dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een verhoogde kans heb op te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicapten Sport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
2: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op een goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, nou, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in, dat, in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600 en we gaan 7 jaar, maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket en een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En, kun je als gemeente niet op tegen zijn en zeker wat ik net ook zei, hè, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel, maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben, een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder, ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, nee, een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeentes meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en een dagje, en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen. Ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: In het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten. Dat ik thuis kon functioneren. Dus voor het gezin kon zorgen. Eten kon koken. Het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren. Omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is. Maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder... veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
2: eruit?
3: Dat is
2: eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website edester.com en ik heb een Instagram account edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.

0: Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is het met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, de zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Nou ja, je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon. Nou, eer was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken.

0: kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Nou, het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op... op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar... Ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de, nu bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want nou ja, er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ja, ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, ja, om dat te laten gebeuren.
1: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is ja, een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, ja, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

Let's go. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
3: Ja, ze zeggen maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinde, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordero, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door. Maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics. En dat is een onderdeel van de New York Times. Omschrijven.

0: heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, hè, dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen. Zoals ik net al zei, het one-country-one-vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
0: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. He, dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemde net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
0: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien als het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, schreef de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd. En last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje. Want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
0: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is alweer zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten, waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan, is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt. Dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben aan een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. 4 clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het anders wel moet.
1: Frank van der Walbaken. Dit was hem weer voor de

Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: is Uniek Sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan, maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder... veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat het voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner. Daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brand Bureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook de Philips op 2. En dus ik ben eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Ik kan me nog niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf hoor, dat is best wel een goed sponsorschap, maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen en dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is en die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik, maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk, want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top, nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top.

0: streamingdienst Kijk. En dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. En de goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd. Hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
0: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. He, maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Dat doen topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen zijn vanaf dit weekend in Daegu in Zuid-Korea bij elkaar voor de wereldkampioenschappen atletiek voor de Masters. De Nederlandse delegatie die bestaat uit 75 atleten van tussen de 30 en 90 jaar. En één van deze atleten is Wendy Visser. De voormalige Hilversumse sportvrouw van het jaar die ademt sport en heeft bij de Masters inmiddels een behoorlijk mooi track record opgebouwd aan nationale, Europese en wereldtitels. Wat verwacht ze eigenlijk van de komende 2 weken? En hoe is het om met zo'n mooie grote groep landgenoten aan de andere kant van de wereld te zitten? Wendy, voor jou een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, het is hier inmiddels bijna 8 uur, dus al donker.
1: Al donker. En
2: we zijn,
1: dat is ook nog wel leuk.
2: Ja, we zijn live.
1: Ja, live bij de openingsceremonie, hè? Want daar ben je momenteel.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben heel even op een afstandje gaan staan, anders is het te veel herrie. Maar we zijn er live bij inderdaad, ja. Geweldig mooi, super groot stadion. Dus de WK voor de senioren is in 2011 gehouden. En ja, we mogen daar nu gebruik van maken. Dus hele mooie gelegenheid.
1: Nou, hoe is dat eigenlijk, zo'n openingsceremonie? Het lijkt me toch heel bijzonder om mee te maken.
2: Ja, het is zeker bijzonder inderdaad. De landen die mogen ook opkomen, vlag dragen. Dat wordt altijd bepaald door de ploegleiders wie dat mag doen. En je loopt net zo eigenlijk als bij de Olympische Spelen, loop je achter elkaar aan, de baan op en alle landen worden gepresenteerd. En voor de rest zijn er nog wat speeches, die zijn nu een beetje aan de gang. En er komt zo ook nog een hele show van K-pop, vuurwerk, van alles en nog wat, alles erop en eraan.
1: Ja, dus het oploopgedeelte is al gebeurd, dat je hebt kunnen afzonderen zit je een beetje op hete kolen dat je zo meteen op moet?
2: Ik zit absoluut niet op hete kolen. Nee, dat opkomen is allemaal al gebeurd. Dat stukje is al afgesloten. En gelukkig zitten we nu op de tribune. Want ja, ook in Daegu kan het heel hard regenen. Dat doet het dus ook. Wij zitten lekker hoog en droog op de tribune.
1: Ah, kijk, hartstikke, hartstikke mooi. Even allereerst het over jou hebben. Want voor de mensen die jou een beetje kennen en volgen. We zijn denk ik sneller klaar als we het hebben over welke sport je eigenlijk niet doet. We hebben je op een motor gezien. We hebben je op bij het boksen gezien. We kennen je van de atletiek. Nu in dit geval het kopje atletiek. Wat ga je allemaal doen daar? Welke categorieën ga je aan deelnemen?
2: Nou, het feit wil dat ik 2 dagen geleden 45 ben geworden en dus precies in een nieuwe categorie val. Dus dat is de 45 plus. Helaas heeft mijn blessure niet meegeholpen en ga ik niet uitkomen op de meerkamp. Waar ik anders wel kans hebben was voor een podiumplaats. Dus ik ga me nu tussen de specialisten doorzien te wurmen op kogelstoot en speerwerpen. Ook 2 onderdelen die in de meerkamp zitten. En ik ga proberen om daar de finale te halen, dus bij de beste 8 te komen en dan zien wat het allemaal gaat brengen.
1: Zijn dat ook jouw 2 beste onderdelen uit de meerkamp?
2: Absoluut niet. Als je mijn lijf ziet, dan zie je niet dat ik een werper ben. En als ik ook tussen de werpen sta, dan voel ik me best klein, kan ik vertellen. Maar dus de massa heb ik niet. Ik ben wel sterk, een beetje techniek. En daar kom je een heel eind mee. Dus en doorzettingsvermogen ligt het ook niet. Dus we gaan er gewoon voor.
1: Was dat toch wel interessant dat je dan uitgerekend die 2 onderdelen pakt om dan tussen de specialisten deel te nemen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik heb momenteel een Achillesfeestblessure en daardoor kan ik eigenlijk niet volledig sprinten. Ik kan nog niet springen en dan zijn dit eigenlijk de 2 logische keuzes die je gaat maken als je toch niet mee kan doen aan de meerkamp. En ik wil gewoon iets doen. Ik vind het fantastisch. Het is een super mooie gelegenheid hier. Mooie locatie. En wie wil er niet voor zijn land uitkomen?
1: Dat is zeker waar. Er is niks mooiers dan in het oranje te mogen sporten. Maar je zegt, ja, dan kun je tenminste nog aan een sport deelnemen. Je hebt natuurlijk nog veel andere talenten, Wendy. Want terugkijkend op het afgelopen WK hockey voor Masters. Daar was je fysiotherapeut. Is dat nog een soort tweede baantje die je tijdens dit WK atletiek voor Masters misschien ook hebt?
2: Nee, als ik hier bij de atletiek ben, dan focus ik me daar echt volledig op. En de WK Hockey Masters, dat is gewoon iets anders. En dat is gewoon superleuk om te doen. En ik was inderdaad fysio en manager van de mannen 55. En wij hebben de wereldtitel mogen binnenslepen. Dus dat is ook super gaaf.
1: Ja, dat is heel erg gaaf. Ook deels dan op jouw konto natuurlijk. Nu hebben we een hele fantastische mooie grote groep. Hè? 75 atleten uit Nederland die kant op zijn gegaan. Hoe is het om met zo'n grote groep daar te zijn?
2: Nou, we zijn eigenlijk nooit echt met een hele grote groep bij elkaar. Ik zit nu met drie andere mensen in een huis, waaronder Andrew Larassen. Dat is een man van 55 en die heeft onlangs nog een wereldrecord gelopen op de 800 meter. Die is gewoon echt steengoed, die man. En die blijft ook echt het ene wereldrecord naar het andere wereldrecord lopen. Die komt morgen pas aan. En voor de rest, ja, we spreken meestal met wat van het team af. Maar we zijn eigenlijk nooit echt helemaal bij elkaar. Want we moeten alles zelf betalen, alles zelf bekosten. Dus dat is altijd wel een heel gepuzzel om dan bij elkaar te blijven zitten.
1: Ja, maar des te knapper dat zonder vergoedingen en alles zelf betalen, dat er toch nog zoveel man die kant op gereisd is.
2: Ja, atletiek zit bij deze mensen allemaal in het hart. We vinden het gewoon veel te mooi. Het sport is veel te mooi. De vriendschappen die je uiteindelijk opbouwt over de hele wereld, dat is ook fantastisch. Ik ga straks weer een goede vriendin van mij tegenkomen uit Nigeria. Nou, die kom ik ook niet elk jaar tegen. Dus ja, dat is gewoon geweldig. De sfeer, alles eromheen, het is gewoon fantastisch.
1: Hoe belangrijk is dat sociale aspect bij de mastersporten?
2: Ik denk wel net zo belangrijk ook als het presteren. Je moet er gewoon heel veel plezier in hebben en inderdaad de sociale contacten. En dan blijven de prestaties komen. Want je hebt ook eigenlijk wel door het jaar heen heb je wel contact met elkaar, maar meer via Facebook of Instagram of wat dan ook. En die is van, ja, ga je naar die wedstrijd? Ja, ik ga wel naar die wedstrijd. Ja, ik weet het niet, het is een beetje ver weg. En ja, maar ik ga ook. Nou, dan zo komt het en zo sta je er toch wel weer. Ja. Volgend jaar zitten we bijvoorbeeld met de indoor zitten we weer in Florida. Ja, dat is ook niet naast de deur.
1: Nee, dat is zeker niet naast de deur. Maar niet onerbiedig bedoeld, maar wel een dure hobby dan.
2: Het is zeker een dure hobby inderdaad, ja. Dus ik rij op dit moment iets minder motor. Kan ik je vertellen.
1: Ja, met die benzineprijzen word je er ook niet vrolijker van, nee.
2: Ja, daar word je zeker niet vrolijk van, klopt.
1: Maar dat geeft natuurlijk wel aan de passie die onder meer jij hebt natuurlijk voor de sport. Al deze toernooien afreist. Wat ligt jou sowieso meer? Het outdoor of het indoor atletiek? Wat vind je nou leuker?
2: Ja, ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. Maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor indoor. Ik hou wat meer van die kortere afstand. Zeker de sprintafstand. Ik bedoel, buiten heb je 100, binnen heb je 60. Ik ben toch meer van het echt kortere werk. Dus dat vind ik wel leuk. Het geeft wel mijn voorkeur. Maar ja, ik hou wel van de buitenlucht. Want ik ben echt wel een buitensporter. Dus het is een beetje om het even. Het ligt denk ik ook aan hoe je op dat moment in het seizoen staat.
1: Terugkomend op de Nederlandse delegatie. Je noemde Andrew al als toch prachtig voorbeeld van iemand die nog steeds gewoon wereldrecords loopt in zijn leeftijdscategorie. Verwacht je dat er toch wel wat successen geboekt gaan worden door Nederlanders dit WK?
2: Ik denk dat er zeker wel wat medailles gepakt gaan worden. Dat zeker weten. Of er records gelopen gaan worden, durf ik niet te zeggen. Het is toch wel echt een heel ander klimaat dan wat wij gewend zijn. Heel erg benauwd. Het is 32 graden. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. En zeker op de wat langere afstanden. Denk ik dat dat best wel pittig is. Dus, maar er gaan zeker weer mooie prestaties komen. En er zullen ook wel weer verrassende prestaties komen. En dat is altijd het leuke van de sport.
1: Ja, nu gaat het de komende 2 weken dus plaatsvinden daar. Hoe gaan jouw dagen er een beetje uitzien?
2: Nu dan openingsceremonie. Morgen. Ik heb gisteren al losgelopen, want ik was er al op tijd. Morgen even lekker rustdag. Even bij een meertje zitten, even niks doen. Zondag weer lekker loslopen. Even wat krachtoefeningetjes doen. En maandag niet zo gek veel en dinsdag lekker vlammen.
1: En dan hoop je dat de Achillespees in die tussentijd weer wat verder hersteld is?
2: Nou, voor kogelstoot heb ik die niet echt nodig. Dus dat red ik ook wel. Dat manage ik wel, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Als zometeen dit WK is afgelopen, hoe zit het eigenlijk met verdere uitdagingen in het jaar eigenlijk, Wendy?
2: Verdere uitdagingen? Nou, ik heb daarna nog een rondreis, dus dat is ook nog een mooie uitdaging. Dus ik zit gewoon 4 weken in Korea, fantastisch. En verdere uitdagingen? Ja, ik ga me toch maar wagen aan zo'n Hyrox wedstrijdje. Ik bedoel, dat is natuurlijk helemaal hype, dus dat gaan we ook gewoon doen.
1: Nou kijk, dus dat zit er ook nog aan te komen. En ja, ik snap die rondreis helemaal. Hè. Als je er toch bent, ja, dan kun je er net zo goed een soort uitgebreide vakantie van maken.
2: Nou precies dat, want anders ga ik toch niet weg. Ik ga eigenlijk altijd alleen maar weg voor mijn toernooien. Dat het inderdaad al duur genoeg is. En nu had ik zoiets van, ik ga niet zomaar naar Korea, dus we gaan gewoon lekker vakantie ook daarna.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet daar zeker alvast heel erg van. En natuurlijk heel erg veel succes bij de onderdelen die je gaat doen. Terwijl er op de achtergrond een enorme uithaal plaatsvond. Wendy Visser, dankjewel voor je tijd. En geniet er nog even van daar bij de openingsceremonie.
2: Zeker, dankjewel. Fijne avond. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live. Dit keer op maandag 24 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we het straks allereerst over het WK hockey hebben. Wat natuurlijk deels plaatsvindt in Amstelveen en deel in het Belgische Waver. En ja, Nederland gaat eigenlijk best wel lekker. De vrouwen die zijn inmiddels al geplaatst voor de halffinales. En de mannen lijken daar naartoe hard op weg. Ik ga erover praten met oud-international Jacques Brinkmaan. Verder blik ik met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Vooruit op de US Open. Starten vanavond eigenlijk met de qualifiers. En zondag starten we met het hoofdtoernooi. Overigens met Carlos Alcaraz. Die is er weer bij. Alleen is dit keer Yannick Sinner er niet. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update. Ga ik praten met fitfluencer Roan Kilian over zijn uitdaging Disability ten behoeve van het Fonds Gehandicaptensport. Hij was eerder deze maand ook al te gast in het programma Uniek Sporten Vandaag. Ja, en afgelopen zondag was het zover. 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. Ik ben benieuwd hoe het hem vergaan is. En verder blik ik met Ronald Voording van motorsport.com terug op die allerlaatste Dutch Grand Prix in de Formule 1. Waar hij ook zelf zich halverwege vorige week al bij was. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houden jullie ook gewoon op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
8: De bal waarmee Diego Maradona tijdens het WK voetbal van 1986 zijn beroemde Hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Het bedrag dat zaterdag bij Heritage Auctions in Amerika werd betaald was flink lager dan verwacht. Vooraf dacht Mike Provenzeel, een gespecialiseerde veilingmeester bij Heritage, dat de bal zo'n 8,5 miljoen euro zou opbrengen. De Tunesische scheidsrechter Ali Bin Nasser, die destijds de kwartfinale tegen Engeland leidde, nam de Adidas Azteca-bal na het laatste fluitsignaal mee en bewaarde deze meer dan 30 jaar. In 2023 ondertekende Bin Nasser een verklaring en bevestigde dat dit de enige bal was die tijdens de wedstrijd werd gebruikt. In onafhankelijk onderzoek heeft dat ook bevestigd. Bin Nasser verkocht de bal in 2022 voor 2 miljoen euro. De nieuwe eigenaar bood de bal in 2023 opnieuw aan voor de veiling, maar werd niet verkocht omdat de biedingen de vastgestelde minimumwaarde niet haalden. Het shirt dat Maradona tijdens de kwartfinale droeg, die werd in 2022 wel geveild en leverde 8,3 miljoen euro op.
0: All Sports Radio Live.
8: Het gaat goed met Team NL Hockey tijdens het WK in Nederland en België. Onze vrouwen zijn inmiddels klaar met beide poolfases en zullen donderdag de halve finale spelen. En onze mannen die zijn hard op weg naar de halve finale en zullen vanavond tegen Engeland hun laatste duel spelen in die tweede poolfase. Nederland is er weer een stap dichter bij de ultieme droom van een dubbele WK-titel. Maar ja, vanzelfsprekend is het halen van dromen niet. Zo zagen we helaas dan weer bij de Belgische mannen. Na twee WK-finales op rij werden zij dit weekend definitief uitgeschakeld door hun angstgegner Spanje. En daardoor is hun droom van in eigen huis een WK-finale spelen helaas al voorbij. Ik ga over dit alles in gesprek met oud-international Jacques Brinkmaan. Jacques, hele goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Vergankelijk kan het hockey natuurlijk ook weer zijn. Dat is voor de Belgen in dit geval wel heel zuur.
5: Ja, zeker. Zij waren ook de winnaar van de Hockey Pro League. En daardoor hadden ze ook al een ticket voor Los Angeles, Olympische Spelen 2028. Dus ja, iedereen had ze echt wel een stuk hoger ingeschat. Maar je ziet gewoon bij dat mannenhockey zijn de verschillen zo ongelooflijk klein. En ja, kan het zomaar gebeuren dat je er inderdaad gewoon uit ligt. En ja, nu om plek, 5 tot en met 8 moet spelen. Dus ja, en zeker voor België natuurlijk ook in eigen land. Ja, dat is natuurlijk een deceptie voor de ploeg, maar ook voor de hele organisatie. Maar goed, ja, wij kijken naar Nederland. Maar voor de Belgen is het wel heel, heel sneu.
8: Ja, precies. Laten we dan maar snel naar Nederland gaan kijken. Beginnen de beide vrouwen. Want ja, we zijn natuurlijk al een aantal eindtoernooien wat dat betreft ongeslagen. Dat gaat ook nu weer heel erg goed. Hè? Zit inmiddels al in de halve finale.
5: Ja, die zijn gewoon met afstand de beste. En soms hoop je eigenlijk dat er iets meer tegenstand is. En nu is de hoop gevestigd op Argentinië. En dan misschien de Belgische vrouwen. Ze zijn er nog niet. Maar stel dat die doorgaan, zou dat ook nog wel goed zijn. Maar ze hebben op alle fronten gewoon betere spelers dan de Nederlandse hockeyvrouwen. Ik zag vandaag ook nog ergens een statistiek van de 107 WK-duels. Hebben ze de 100 gewonnen? Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat zegt eigenlijk ook al genoeg. Dus ja, de grootste tegenstander zijn ze zelf. Maar als ze gewoon normaal hun ding doen, ja, dan staan ze gewoon straks ook in die finale. En dan gaan ze die ook gewoon winnen. Maar goed, nog steeds natuurlijk super knap als je zoveel wedstrijden achter elkaar wint. Maar iets meer tegenstand zou denk ik ook voor de publieke belangstelling en alles. Iets meer spanning zou wel leuk zijn.
8: Ja, want daar weten we nog niet wie er aan de andere kant van het schema terechtkomt. Of dat dan qua tegenstand Argentinië of België gaat worden die tegen elkaar gaan spelen. Als je gewoon kijkt naar een van die twee landen, wie zou je de meeste tegenstand verwachten tegen Nederland?
5: Ja, ik denk uiteindelijk toch van Argentinië. Die zijn niet meer zo goed als jaren geleden. Toen was het echt ook voor de Nederlandse vrouwen echt nog wel een angstgeken. En hebben ze ook wel eens verloren, zeker in Argentinië zelf. Want daar zijn die dames ook natuurlijk echt nog een stukje beter als ze het thuisvoordeel hebben. Maar Nederland-Argentinië denk ik ook in het Wagenstadion. Dat denk ik dat wel een droomfinale is. En een finale, dat zal in ieder geval niet met 5-0 afgedaan worden, ga ik vanuit. Dus daar zit dan denk ik toch nog wel een stukje spanning in. Dus ik verwacht Argentinië-Nederland als finale.
8: Nou ja, als we kijken naar de selectie bij de vrouwen, wie vallen daarin vooral op in positieve zin? Of wie ben jij het meeste te spreken?
5: Ja, ze spelen eigenlijk allemaal goed. En dan zijn het de bekende namen. Jibbe Janssen natuurlijk, die heeft evenveel goals als Interlands. En die scoort er ook op los bij de strafcorner. En dat is natuurlijk fantastisch. Xander Waard speelde de 250ste Interland. En is de motor op het middenveld. Ook Felice Albers, die is ook niet te stoppen met 7 mijls paarlaarzen. Loopt ze langs de tegenstander. Marijn Veen scoort makkelijk. Het is leuk dat Jarl Ere de bondscoach ook iedere speler kan inzetten. He, ook Josien Koning, tweede keepster, Anne-Veen inderdaad, eerste keepster. Die heeft al 2 wedstrijden mogen invallen. Dus dat is ook goed voor de sfeer. Iedereen doet mee. Over het algemeen zijn het allemaal. Spelen ze eigenlijk goed. Maar goed, degene die scoren. En in dit geval Jibbe met de corner. Ja, die springen er dan vaak uit.
8: Nou ja, het feit dat Roeren natuurlijk iedereen kan laten spelen. Iedereen minuten geeft. Dan denk ik ook wel weer aan, zeg maar, hoe goed Nederland is ten opzichte van de andere landen, als je gewoon dat vertrouwen hebt dat het zelfs met andere speelsters ook nog goed komt.
5: Ja, en de opvolging zit er al aan te komen. Jong Oranje is ook wereldkampioen geworden. Ik doe zelf bij Den Bosch de jeugd. Nou, daar zie ik al bij de B1 en de C1 en ook de A1 al weer potentiële internationals lopen. Dus met dat vrouwenhockey zit het de komende jaren helemaal goed.
8: Nou ja, laten we dan richting de mannen gaan. Je zei het al. Qua mannenhockey is de top veel en veel breder. Daar kan iedereen van iedereen winnen in principe. Voor onze mannen tot nu toe, ja, gewoon nog steeds ongeslagen dit toernooi. En ook gewoon een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. Tegen moeilijke tegenstanders.
5: Ja. Absoluut. De Nederlandse mannen spelen een goed toernooi. Winnen de wedstrijden. En dan nog is het gewoon mooi dat het uiteindelijk de wedstrijd vanavond tegen Engeland toch nog ergens om gaat. Dus je kunt het niet zomaar verliezen. Je moet hem echt minimaal gelijk spelen om door te gaan. Even afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd daarvoor tussen India en Argentinië. Maar dat is natuurlijk het mooie. En ook in de andere pool of in België, waar dan de andere ploegen spelen, zijn Australië en België gewoon uitgeschakeld. Ja, dat zegt wat over de sterkte van het mannenhockey. En vanavond tegen Engeland ook. Ja, Engeland vecht voor zijn laatste kans. Als zij met volgens mij 2 goals verschil winnen, dan zijn zij ook door. Dus Nederland is echt gewaarschuwd en heeft gezien in Waver dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar doorgaat. Australië stond vooraf de laatste wedstrijd bovenaan in de pool. Nederland staat ook bovenaan de pool. Staan er nog wat beter voor dan Australië. Maar je kan je echt geen snipperdag permitteren. Sterker nog, je moet 60 minuten heel scherp zijn. En Engeland is ook een absoluut hele sterke ploeg.
9: Tot nu toe al bijvoorbeeld wedstrijden gewonnen van Argentinië. Ook van India natuurlijk in de tweede groepsfase al gewonnen. Nu dus tegen Engeland. Van welke wedstrijden ben je tot nu toe het meeste spreken als het gaat om de Nederlandse hockeymannen? Waarin hebben ze zich echt kunnen uitlaten blinken, zeg maar?
5: Ja, ik denk de wedstrijd in de pool tegen Argentinië. Dat was ook een hele belangrijke wedstrijd. Die wonnen ze met 3-1. Ook omdat ze die punten meenamen of meenemen nu naar de tussenfase. De pool waar ze nu in zitten. Dus dat was een hele belangrijke wedstrijd. En tegen India hebben ze ook laten zien, dat is wel mooi, ook dat er ook gewoon veel veldgoals gemaakt worden. Nederland wint 3-1 met 3 veldgoals. Dus volgens mij zit het met het vertrouwen goed. Ik vind dat de keeper Dirk Meijer, die moest toch even grote schoenen weer opvullen van Pirmin Blaak, keept ook gewoon een sterk toernooi. Dus vandaag speelt bijvoorbeeld Thijs van Dam zijn 150ste jubileumwedstrijd, die ook had te zorgen dat hij goed afsluit. Dus ja, eigenlijk alle ingrediënten aanwezig om het ook vanavond weer goed af te sluiten.
9: Waar moet Nederland vooral op letten vanavond tegen Engeland?
5: Ja, Engeland heeft gewoon hele snelle spelers. En we kennen ze ook, want ze spelen een aantal spelen daar in de Nederlandse competitie. Jack Wallace speelt bij Bloemen al jaren. Tom Sorsby bij Den Bosch en volgend jaar bij Amsterdam. Ze hebben gigantisch veel loopvermogen, heel snel. Dus daar moet je op letten. En fysiek zijn ze sterk. Maar ze zijn ook op sommige punten wel kwetsbaar. Dus als Nederland gewoon zijn pijn doet in de achterhoede, daar vind ik ze iets minder wendbaar. Wel fysiek sterk, maar iets minder wendbaar. Daar ligt ook de mogelijkheid om ze daar pijn te doen.
9: Nou, nu zeg je de hele gevaarlijke spelers van Engeland, die kennen we goed, spelen in de Nederlandse competitie. Is dat een voordeel of een nadeel als je jezelf voorbereidt op Engeland als Nederland zijnde?
5: Ja, nou goed, het is altijd wel een klein voordeel dat je, als je iedereen kent, maar andersom kent Engeland ook de meeste Nederlandse spelers. En met al de data en video zijn er eigenlijk voor coaches en tegenstanders bijna geen geheimen meer. Het is bij dat mannenhockey is het vorm van de dag, momenten, sport. Het is echt toeslaan op de juiste momenten. En alles wordt geanalyseerd. Zie je helemaal terug bij de strafcorner. De rechtstreekse corner is best nog lastig om te scoren, omdat iedereen dat zo goed verdedigt. Dus ik denk dat Engeland en Nederland voor elkaar geen geheimen hebben. En dat het de vorm van de dag is wie die wedstrijd wint.
9: In ieder geval is de andere tussenronde pool al gespeeld. Duitsland als eerste geëindigd, Spanje als tweede. Nou ja, als Nederland doet wat het moet doen vanavond en het verliest in ieder geval niet, eindigt het als eerste, komt het in de halve finale tegen Spanje terecht. Wat voor een route richting de finale is dat?
5: Ja, Spanje is ook een hele gevaarlijke tegenstander. Ik heb die wedstrijd ook gezien tegen België. Ze zakken in, ze verdedigen sterk en dan komen ze er mes scherp uit. We hebben ook een paar spelers die wij goed kennen, Mark

0: ook weer voorbereiden op shootouts.
1: Hoe ga jij vanavond naar de half of naar de wedstrijd tegen Engeland kijken?
0: Nou ja, ik ben eerst de spanning eruit aan het lopen hier in een park in Amsterdam. Nee, gewoon, ja, weet je, de Nederlands elftal weet wel wat ze moeten doen, want Argentinië-India spelen daarvoor. Dus even afhankelijk van die uitslag zit je met een bepaalde gevoel en spanning in het stadion. Ik verwacht eigenlijk dat Argentinië gewoon wint van India. Ja, dus dat betekent dat Nederland echt aan de bak mag. En gelijkspel is voldoende, misschien een kleine nederlaag, maar... Dan ga ik ze hard aanmoedigen, supporten. En dan ga ik er gewoon vanuit dat Nederland dat klusje gaat klaren.
1: Nou, laten we het hopen, inderdaad. Voor nu, Jacques Brinkman, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Geniet nog even van je loopje daar in Amsterdam. En alvast veel kijkplezier vanavond.
0: Ga ik doen, dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream hoorde je bij All Sports Radio Live. Deze week gaan we van start met de US Open. Het laatste Grand Slam toernooi van het jaar begint vandaag met het kwalificatietoernooi, waarna we vanaf zondag los zullen gaan met het hoofdtoernooi. Ja, wie gehoopt had dat we voor het eerst sinds de Australian Open in januari Jannik Sinner en Carlos Alcaraz weer samen op het hoogste niveau actief zullen zien. Die komt helaas bedrogen uit. Het goede nieuws is dan weer voor Alcaraz. Die maakt zijn rentree na een zware polsblessure. Echter is het dit keer Sinner die zich heeft moeten afmelden met een blessure. Wat kunnen we verwachten van het aankomende toernooi? En welke Nederlanders gaan we eigenlijk zien? Ik ga over in gesprek met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, dat is heugelijk en treurig nieuws eigenlijk tegelijkertijd. Want het goede nieuws is, voor het eerst sinds 14 april gaan we dus Alcaraz weer op de baan zien in een wedstrijd. Laten we daar dan maar mee beginnen. Dat is voor hem natuurlijk heel erg fijn. Maar ja, we weten een hele vervelende polsblessure. Eentje die voor sommigen zelfs gewoon career ending was. Wat kunnen we überhaupt van hem verwachten tijdens dit toernooi?
1: Nou ja, hij had gepland, Robert, eigenlijk om in Cincinnati zijn rentree te maken. Het toernooi wat net is afgelopen. Een Masters toernooi. Maar dat was nog te vroeg. En nu moet hij dus in een Grand Slam zijn rentree maken zonder wedstrijdritme. Nou is het een jongen die

0: heel snel zeg maar weer op hoog niveau speelt. En natuurlijk ook in die trainingen hard heeft getraind. Dus hij moet in het toernooi groeien. Maar hij kan ook zomaar in een van de eerste rondes tegen een nederlaag oplopen. Want ja, je kan niet ongestraft zomaar bijna 5 maanden... wegblijven of gedwongen wegblijven, om dan weer te verwachten dat je je topniveau haalt. Dus ja, het is met vraagtekens omgeven, die rentree. Ook al omdat hij eerst in de mix nog gaat spelen. Dat is wel heel bijzonder. Hij gaat dat toernooi is bijzonder, dat mixtoernooi. Dat hebben ze bij de US Open hebben ze dat eruit gehaald. Dat is al deze week, 2 dagen. En dat is eigenlijk een soort min of meer verkapt invitatietoernooi. Waaraan de toppers van de wereld meedoen. En Alcaraz gaat daar dubbelen met niemand minder dan Serena Williams. Die na 4 jaar haar rentree maakt daar in New York. We hebben het al eerder gezien op Wimbledon in het single. Maar nu gaat ze dus mixen met niemand minder dan Carlos Alcaraz. En dat zijn zo'n soortige 30 Grand Slam titels bij elkaar op de baan.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, Serena Williams weten we, die keert toch wel eens soms terug, maar niet altijd met resultaat. En dan speelt ze weliswaar met in potentie een van de meest fantastische spelers ter wereld. Maar ja, die heeft sinds april geen wedstrijd gespeeld. Dus ja, wat kun je daar dan van verwachten?
0: Ja, daar kan je niet zo gek veel van verwachten. Maar het is nog natuurlijk, het staat marketing-wise, is natuurlijk een fantastische line-up. Net als Sabalenka nummer 1 bij de vrouwen met Djokovic. Dat is ook niet misselijk. Swiatek met Casper Ruud. Svitolina en Monfils, het liefdes-echtpaar. En de winnaars, dat zijn dan echte specialisten. De winnaars van vorig jaar, Errani en Fafasori. Maar dat zijn ook de enige echte mixed specialisten die eraan meedoen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Dat was iets wat vooraf van het toernooi natuurlijk op heel veel commentaar kwam te staan. Dat dit ten koste ging van het eigenlijke mixdubbel.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Het is een verkapt demonstratietoernooi eigenlijk. En er staat $1 miljoen tegenover, geloof voor de winnaars. Ja, dat is allemaal niet niks. Hè. Normaal gesproken zijn die bedragen toch wat kleiner. Dus je zal wel gek zijn als je een uitnodiging krijgt om te zeggen dat doe ik niet. En bovendien, voor Alcaraz is het misschien wel toch een soort warming up voor zijn singletoernooi. En dat gaat pas zondag natuurlijk van start.
1: Nou ja, dat is voor hem dan wel weer lekker. Want er zijn inderdaad mindere bedragen die je voor een paar potjes tennis kan verdienen. Maar dat is dan weer het goede nieuws, hè? De rentree van Alcaraz. Het slechte nieuws is, ja, Jannik Sinner, die heeft zich moeten afmelden met een knieblessure.
0: Ja. Ja, daar worstelt hij al een tijdje mee. Hij heeft sinds Wimbledon, dat hij won natuurlijk, niet meer gespeeld. En heeft van alles eraan gedaan om te proberen de US Open te halen. Het laatste Grand Slam van dit jaar. Ook het meest lucratieve trouwens. Ze hebben het totaal prijzengeld opgeschroefd naar meer dan 100 miljoen euro, moet ik zeggen. Een kampioen die krijgt 4,5 miljoen, ongeveer 4,5 miljoen euro. En als je in de eerste ronde naar huis wordt geslagen, dan ga je toch niet met lege handen weg, want het is ook nog altijd goed voor zo'n 110.000 euro. Dus wat dat betreft zijn de gebeden van de wereldtoppers die zeiden, ja, er moet meer geld komen. Ook voor de mensen in die eerste rondes enzovoort. Die zijn wel verhoord.
1: Gelukkig wel, dat is dan weer heel erg fijn. Maar als je kijkt naar sowieso de deelnemerslijst en de afmeldingen, dan valt best wel op dat voor deze US Open best veel blessuregevallen zijn. Of in ieder geval mensen die zich hebben afgemeld.
0: Ja, het is. Is dat natuurlijk eerder zo met het laatste Grand Slam toernooi van het jaar dan het eerste. Hè? Want ze hebben er al heel wat maanden op zitten. En wat je toch in het algemeen ziet, is dat er heel veel geblesseerden zijn. Hè? Neem onze eigen Tellen Griekspoor. Is ook nog een vraagteken of die deel kan nemen. Die moest vorige week Dan moest hij forfait geven, of in ieder geval zich afmelden voor Cincinnati. Daar zou hij tegen Botik van der Zandschulp op aantreden. Met een buikspierblessure. Nou, hij heeft goede hoop dat hij mee kan doen. Maar dat is dus een vraagteken al. En zo zijn er 17 toppers, of ex-toppers, weet je, die vroeger hoog hebben gestaan, die zich hebben afgemeld. En dat is toch ja, erg veel. Maar eigenlijk zie je dat elk jaar toch wel terugkomen en lijkt dat uit te dijen. En dat heeft er toch mee te maken, denk ik, dat die sport heel veel eist van het menselijk lichaam. We hebben Jack Draper bijvoorbeeld, vorig jaar nog nummer 5 van de wereld. Nou, speelt al maanden niet. Is triest. Davidovic, Fokina, Korda. Korda speelt ook al maanden niet. Raducanu, een paar jaar geleden winnares. Is ook voortdurend geblesseerd. En zo zijn er tal van spelers en speelsters. Ja, die dit lucratieve evenement aan zich voorbij moeten laten gaan. En dat is toch wel triest om te constateren.
1: Ja, nu hebben we het voornamelijk tot nu toe gehad over de mannen. Als het gaat om blessures, afmeldingen, mensen die er wel of niet zijn. Hoe zit het eigenlijk bij de vrouwen? Want daar lijkt de absolute top althans grotendeels wel gewoon fit.
0: Ja, die zijn nog wel heel en fit, heb ik de indruk. Ja, dat klopt wel. Nou, wat ik zei, een enkeling, Raducanu dan. En er is, hoe heet de Canadese, ik ben even de naam kwijt, die speelt ook niet mee. Maar de meesten doen daar wel mee. Het is voornamelijk bij de mannen dat het zich voordoet. Want ja, bij die vrouwen. Alleen je kan uit vorm zijn, zoals Sabalenka de laatste weken. Ja, die zal de vorm moeten zien terug te vinden. Maar Goff, die won Cincinnati. Pegula stond daar in de finale. Dus de Amerikanen zijn ook op dreef met zijn Keystad goed te spelen. Dus ik verwacht zowel bij die mannen als bij de vrouwen toch wel dat Amerika daar een paar heuse kanshebbers heeft op heel veel. Want nu Sinner er niet is, Alcaraz toch een vraagteken is, Zverev. Zijn beste kruid lijkt te hebben verschoten. Hè? Die heeft ook een paar onnodige nederlagen geleden, onlangs. Ja, is dat veld bij die mannen toch redelijk open?
1: Ja, nu zijn de Amerikanen dus in topvorm. Je noemde natuurlijk Coco Gauff al, die won Cincinnati. Tiafoe haalde de finale, verloor erin van Arthur Fils, de Fransman. Hoe zit het met wat dat betreft de toppers en de mensen die echt in vorm zijn? Wie moeten we in de gaten gaan houden?
0: Nou, je noemt hem al. Die Fies moet je echt in de gaten gaan houden. Arthur Fies, hè, die begint toch zijn belofte waar te maken. Zverev moet je zeker erbij zetten. Djokovic is ook altijd goed op hardcourt. En ja, moest heel gek. Hij moest niet opgeven, maar hij werd eigenlijk. Hij kampte met gezondheidsproblemen in de partij in Cincinnati. Door de warmte hoge luchtvochtigheid had hij problemen en verloor hij van de Argentijn Tirante. Maar ja, voor hetzelfde geld. Hij speelde namelijk best wel goed. Dus je kan Djokovic ook niet helemaal uitvlakken. Maar het is wat ik zeg, bij die mannen toch wel een open strijd. En bij die vrouwen verwacht ik toch, Goff zie ik toch wel als een van de favorieten. Samen met Swiatek, die ook de goede draad weer heeft opgepakt. Ik denk dat die hoge ogen gaan gooien. En voor de rest gaan we het allemaal aanzien, hè, wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Zeker. Ja, tot slot dan nog uiteraard de Nederlanders. Je zei al, de Telegietspoor is misschien nog een vraagteken. Al had hij dus zelf wel goede hoop dat hij aan de start kan staan. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlanders? Wie gaan we in actie zien tijdens het hoofdtoernooi en bijvoorbeeld nu ook al tijdens het kwalificatietoernooi?
0: Nou, bij de dames is dus niemand meteen in het hoofdtoernooi. Die moeten allemaal kwalificatie spelen. Vandaag doen dat Anouk Koevermans en Eva Vedder. Morgen Suzanne Lamens en Arantxa Rus. Of dat kan ook, morgen kan ook vannacht zijn, hè, in verband met tijdsverschil. Dus die moeten, daar hebben we 4 meiden die proberen het hoofdtoernooi te bereiken. En bij de mannen hebben we. Met tellen erbij 3 mensen in het hoofdtoernooi. Met Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong. Die trouwens deze week ook nog in Winston-Salem spelen, samen met Mees Rutgering, die zich daar heel knap heeft gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi. Maar die te laag staat nog voor een Grand Slam. Nou, en dan hebben we nog Guy den Oude, die ook gaat proberen het hoofdtoernooi te halen. Die moet vandaag ook aantreden. Dus, we hebben in ieder geval drie mannen in het vuur, ijzers in het vuur. En je weet niet wat er dan dus nog bij kan komen.
1: Nou ja, op zich al een luxe natuurlijk bij de mannen. Nou, laten we hopen dat het nog mooier mag worden. In ieder geval, ja, de US Open kwalificatietoernooi gaat dus beginnen. Dus vanaf zondag hebben we dan het hoofdtoernooi. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar snel weer.
0: Graag gedaan, Robert.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Zometeen gaan we in deze uitzending van All Sports Radio Live het gesprek aan met fitfluencer Rowan Kilian over zijn monstertocht van 50 kilometer in een rolstoel ten behoeve van fondsgrendie op de sport. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
1: Quinten Timber kan na slechts een half jaar Olympique Marseille alweer verlaten. Dat weet Football International te melden nadat het Franse Foot Mercato eerder al het nieuws kon brengen. Onder meer het FC Porto van Francesco Farioli zou in de markt zijn voor de handtekening van de 25-jarige Timber. Tijdens het winterse transferwindow stapte Timber van Feyenoord over naar Marseille. De Ligue 1-club kocht het contract van de middenvelder in Rotterdam af en betaalde iets meer dan 4 miljoen euro voor zijn diensten. En nu lonkt mogelijk een nieuw vertrek, want Marseille kampt met financiële nood en zou daarom openstaan voor een eventuele transfer. Volgens VI zijn momenteel 3 clubs concreet in beeld voor de 13-voudige international van het Nederlands elftal. Daarbij gaat het om FC Porto van Farioli en 2 Premier League clubs, terwijl er zijn Crystal Palace en Aston Villa. Volgens VI zou Farioli gecharmeerd zijn geraakt van Timber in zijn tijd als Ajax-trainer. Toen was hij ook een van de sterkhouders van de Rotterdammers. Sam Volk gaat dit seizoen bij Telstar in de Eredivisie spelen. De 24-jarige verdediger komt over van FC Dordrecht. Dat tekent contract tot de zomer van 2029. Tussen 2010 en 2024 speelde Volk bij Feyenoord, maar wist daar nooit echt door te breken. In 2024 verkaste hij naar Dordrecht, waar hij afsluit met 66 optredens achter zijn naam. Dirk Kuyt maakte hem aan het begin van vorig seizoen zelfs ook nog aanvoerder van de Schapenkoppen. Volk is inmiddels aanwinst nummer 13 voor de club uit Velsen-Zuid. Frenkie de Jong kan rekenen op serieuze belangstelling van Manchester City. Althans, dat beweert het Spaanse El Chingorito TV. De Engelse topclub zou overwegen om een bod uit te brengen op de Oranje International. Onlangs werd de Jong uitgefloten door de supporters van FC Barcelona bij de presentatie van de spelersgroep. Eerder werd er al in Spaanse media geschreven over een mogelijk vertrek van de Nederlander. Barça wil namelijk nog een spits aantrekken en door de komst van Rodri is er een grote concurrent bijgekomen voor de Jong. Een vertrek van de Jong zou Barcelona weer meer ruimte moeten geven om zich te versterken met een spits. El Chingorito TV beweert nu dat de middenvelder kan rekenen op grote belangstelling van City. De Engelse topclub wil graag het middenveld versterken en daarvoor is de Jong dus nu in beeld. De transferperikelen rond Givi Zeggio gaan Feyenoord de komende dagen het nodige spektakel opleveren, dat schrijft Football International. Naast Lille is er ook interesse uit La Liga voor de middenvelder. Zondag kwam naar buiten dat LOSC Lille-sterspeler Ayoub Boudadi voor 95 miljoen euro gaat verkopen aan Manchester City. En dus kijken de Fransen naar Zeggio als zijn vervanger. Lille heeft zich opnieuw gemeld, zo meldde VI vlak voor de wedstrijd tegen Cambuur. Een aantal weken geleden toonde Lille ook al interesse in Zeggio, maar Feyenoord nam geen genoegen met een bod van 10 miljoen euro, inclusief bonussen. De middenvelder liet vervolgens zien goed met de druk om te kunnen gaan, speelde zich in de basis en neemt Feyenoord nu al 2 duels op rij bij de hand. En Ajax heeft een voorstel neergelegd bij Girona-aanvaller Victor Tsigankov. Dat meldt journalist Nuria Villamala, die de Spaanse club op de voet volgt namens Cardena Ser. Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige aanvaller in verband wordt gebracht met Ajax. Het is al langere tijd bekend dat de club op zoek is naar versterking voor zowel links- als de rechtsbuitenpositie. En nu lijkt Sigankov opnieuw op de radar te zijn verschenen van de Amsterdammers. De Oekraïner is van origine een rechtsbuiten, maar hij kan ook op de linkerflank uit de voeten.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapten Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
3: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
3: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot denk ik kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20. Zeker nog, dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
3: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op, even denken hoor, ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
3: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:00, 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
3: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1/2 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk is maar 1 stop gedaan.
3: Ja, Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25... toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik ja, een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een hele kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het over 3 tot 5 minuten.
3: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral... Kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen. Absoluut niet. Want het is gewoon... Ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon... Dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen... Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
3: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo. Omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, ja, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat, wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van nou, daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
3: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
3: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
3: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon een heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ja, ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorover vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
3: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n vieren gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
3: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
3: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube, en zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
3: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Bruno Mars, On My Soul, hoorde je bij All Sports Radio Live. Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show, typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot, hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com, die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Maar laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
1: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
0: Ja, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
1: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
0: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
1: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei: in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij... that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen... F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het mediavierkantje na afloop.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
1: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
0: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel... weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
1: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
0: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja... Eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut. Wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
1: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
0: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
1: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe er intern naar hem wordt gekeken.
0: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent
1: ja.
0: Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
1: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen. Hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
0: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
1: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintari Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
0: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Tot de volgende, graag gedaan.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En dan zijn we er deze woensdag weer met een nieuwe All Sports Radio Live. Gaan we onder meer praten met Gerard Kluistra van de Broodje Bal Podcast over het begin van de tweede en derde divisie. Want inmiddels zijn de eerste twee speelrondes van het nieuwe seizoen alweer gespeeld. Ga ik ook praten met para-roeister Eva Mol over het WK roeien in Amsterdam. Wat op dit moment natuurlijk plaatsvindt waar ook het para-roeien bij actief is. Hoor je ook weer een nieuwe transferupdate en blikken met onze beachman Arnoud Wildschut terug op het slot van de Summer Beach Life Tour met afgelopen weekend ook het NK Beachvolleybalweekend in Scheveningen. En dan is er vrijdag weer een nieuwe bloed, zweet en tranen. Zet die opnieuw in je agenda, want dat wordt een hele leuke uitzending. Mario van Denne gaat dit keer in gesprek met oud-voetballer Jack de Gier. En voor wie hem nog kent als trainer en onder meer de keukenkampioendivisie, weet dat Jack altijd wel goed is voor wat leuke uitspraken. Dus ga dat in de gaten houden. Dat is allemaal voor komende vrijdag. Voor nu wens ik je een hele fijne resterende maandag, dinsdag. En zeg ik tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
12: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
13: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
14: Tennis.
15: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nee, je hebt dus...

0: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik van ja, judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want nou, als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
0: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: nou ja, judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je... hoe oud was je eigenlijk?
0: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je, weet ik wel, als je 4 jaar judo begint... dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
0: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met ja, gewoon een beetje de basistechnieken en ja, een beetje aanvoelen en ook een beetje ja, het leren met zeg maar ja, elkaar vast hebben en gooien en zo. En ja, het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En ja, zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt nou ja, de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je nou sowieso de banden natuurlijk. Die ja, heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... Ja, die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En nou, zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei, van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja, ja, ja, als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Nou ja, je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon... Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En... ja, zo eigenlijk. Zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En nou, uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je, nou ja, voor het eerst eigenlijk bewust was dat je, nou ja, misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van, ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En ja, zo bleef ik het doen en ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en nou zo ja, rol je er een beetje in en ja, zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vorm?

0: vorm aan te nemen. Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
1: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn ding. Ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
0: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was het echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
1: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus... dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
0: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
1: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
0: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
1: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
0: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken. Dan heb je uiteindelijk voordeel. Want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: De Grand Prix voor de jeugd.
1: Ja,
0: eigenlijk. Ja,
1: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
0: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuur om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Basketball.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, ze zeggen maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. De naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinde, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordeiro, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door. Maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics. En dat is een onderdeel van de New York Times. Omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media. Hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het One Country, One Vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
2: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemde net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
2: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien als het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, schreef de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk en de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd en last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
2: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is al zo lang geleden,

0: 27 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. Vier clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld. Voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten. Ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk. En weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Jelmer Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje, met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dannels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder... veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, een voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edesther.com, en ik heb een Instagram account, edesther. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van de Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt daar bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel inkomen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook de Philips op 2. En dus ik ben eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Ik kan me nog niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf hoor, dat is best wel een goed sponsorschap, maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen en dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is en die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. En de goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest. Dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als centgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar in hoeverre je dan als centgemachtigde van

0: willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk en dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid, dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapt Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor de hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op het tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30, 9:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25, toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de sporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorover vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sport Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Niek, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
2: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten. Ja,
2: misschien is dat wel het mooiste denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
2: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
3: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, je zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
2: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
2: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
3: maximale
2: geregeld.
3: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
2: Ja. Ja.
3: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
2: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
3: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
2: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
3: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
2: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
3: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
3: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
3: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Die hele dynamiek erom, de techniek van de basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje.

0: toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want je speelt dan ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker. Ja.
1: Dat is zeker waar.
2: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrol toe? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zal we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
2: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
0: Ja.
2: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk. Hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport, maar och, kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
2: En die Rukert was
0: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die nou eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons, dat zit ergens, daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik dat mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om

0: toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant, hè? In bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat de sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen zoals we vandaag hier zitten. Van, come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in, maar vanuit Fonds Gehandicapten Sport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
2: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op een goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, centraal loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
2: Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijk-bocht hartlinksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerst en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: De grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit, dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel in mijn optiek een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hé, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Hè. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live. Dit keer op maandag 24 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we het straks allereerst over het WK hockey hebben. Wat natuurlijk deels plaatsvindt in Amstelveen en deel in het Belgische Waver. En ja, Nederland gaat eigenlijk best wel lekker. De vrouwen die zijn inmiddels al geplaatst voor de halffinales. En de mannen lijken daar naartoe hard op weg. Ik ga erover praten met oud-international Jacques Brinkmaan. Verder blik ik met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Vooruit op de US Open. Starten vanavond eigenlijk met de qualifiers. En zondag starten we met het hoofdtoernooi. Overigens met Carlos Alcaraz. Die is er weer bij. Alleen is dit keer Jannik Sinner er niet. Verder hoor je ook weer een nieuwe transferupdate. Ga ik praten met fitfluencer Roan Kilian over zijn uitdaging Disability ten behoeve van het Fonds Gehandicaptensport. Hij was eerder deze maand ook al te gast in het programma Uniek Sporten Vandaag. Ja, en afgelopen zondag was het zover. 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. Ik ben benieuwd hoe het hem vergaan is. En verder blik ik met Ronald Vording van motorsport.com terug op die allerlaatste Dutch Grand Prix in de Formule 1. Waar hij ook zelf vanaf, zich halverwege vorige week al bij was. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houden jullie ook gewoon op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
1: De bal waarmee Diego Maradona tijdens het WK voetbal van 1986 zijn beroemde Hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Het bedrag dat zaterdag bij Heritage Auctions in Amerika werd betaald, was flink lager dan verwacht. Vooraf dacht Mike Provenzeel, een gespecialiseerde veilingmeester bij Heritage, dat de bal zo'n 8,5 miljoen euro zou opbrengen. De Tunesische scheidsrechter Ali Bin Nasser, die destijds de kwartfinale tegen Engeland leidde, nam de Adidas Azteca-bal naar het laatste fluitsignaal mee en bewaarde deze meer dan 30 jaar. In 2023 ondertekende Bin Nasser een verklaring en bevestigde dat dit de enige bal was die tijdens de wedstrijd werd gebruikt. In onafhankelijk onderzoek heeft dat ook bevestigd. Bin Nasser verkocht de bal in 2022 voor 2 miljoen euro. De nieuwe eigenaar bood de bal in 2023 opnieuw aan voor de veiling, maar werd niet verkocht omdat de biedingen de vastgestelde minimumwaarde niet haalden. Het shirt dat Maradona tijdens de kwartfinale droeg, die werd in 2022 wel geveild en leverde 8,3 miljoen euro op.
0: All Sports Radio Live.
1: Het gaat goed met Team NL Hockey tijdens het WK in Nederland en België. Onze vrouwen zijn inmiddels klaar met beide poolfases en zullen donderdag de halve finale spelen. En onze mannen die zijn hard op weg naar de halve finale en zullen vanavond tegen Engeland hun laatste duel spelen in die tweede poolfase. Nederland is er weer een stap dichter bij de ultieme droom van een dubbele WK-titel. Maar ja, vanzelfsprekend is het halen van dromen niet. Zo zagen we helaas dan weer bij de Belgische mannen. Na twee WK-finales op rij werden zij dit weekend definitief uitgeschakeld door hun angstgeken naar Spanje. En daardoor is hun droom van in eigen huis een WK-finale spelen helaas al voorbij. Ik ga over dit alles in gesprek met oud-international Jacques Perikman. Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vergankelijk kan het hockey natuurlijk ook weer zijn. Dat is ja, voor de Belgen in dit geval wel heel zuur.
2: Ja, zeker. Zij waren ook de winnaar van de Hockey Pro League. En daardoor hadden ze ook al een ticket voor Los Angeles, Olympische Spelen 2028. Dus ja, iedereen had ze echt wel een stuk hoger ingeschat. Maar je ziet gewoon bij dat mannenhockey zijn de verschillen zo ongelooflijk klein. En ja, kan het zomaar gebeuren dat je er inderdaad gewoon uit ligt. En ja, nu om plek, wat is het, 5 tot en met 8 moet spelen. Dus ja, en zeker voor België natuurlijk ook in eigen land. Ja, dat is natuurlijk een deceptie voor de ploeg, maar ook voor de hele organisatie. Maar goed, ja, wij kijken naar Nederland. Maar voor de Belgen is het wel heel sneu.
1: Ja, precies. Laten we dan maar snel naar Nederland gaan kijken. Beginnen de beide vrouwen. Want ja, we zijn natuurlijk al een aantal eindtoernooien wat dat betreft ongeslagen. Dat gaat ook nu weer heel erg goed. Hè? We zitten inmiddels al in de halve finale.
2: Ja, die zijn gewoon met afstand de beste. En soms hoop je eigenlijk dat er iets meer tegenstand is. En nu is de hoop gevestigd op Argentinië. En dan misschien de Belgische vrouwen. Ze zijn er nog niet. Maar stel dat die doorgaan, zou dat ook nog wel goed zijn. Maar ze hebben ja, op alle fronten gewoon betere spelers dan de Nederlandse hockeyvrouwen. Ik zag vandaag ook nog ergens een statistiek van de 107 WK-duels. Hebben ze de 100 gewonnen? Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat zegt eigenlijk ook al genoeg. Dus ja, de grootste tegenstander zijn ze zelf. Maar als ze gewoon normaal hun ding doen, ja, dan staan ze gewoon straks ook in die finale. En dan gaan ze die ook gewoon winnen. Maar goed, nog steeds natuurlijk super knap als je zoveel wedstrijden achter elkaar wint. Maar iets meer tegenstand zou denk ik ook voor de publieke belangstelling en alles. Iets meer spanning zou wel leuk zijn.
1: Ja, want daar weten we nog niet wie er aan de andere kant van het schema terechtkomt. Of dat dan qua tegenstand Argentinië of België gaat worden die tegen elkaar gaan spelen. Maar ja, als je gewoon kijkt naar één van die twee landen, van wie zou je de meeste tegenstand verwachten tegen Nederland?
2: Ja, ik denk uiteindelijk toch van Argentinië. Die zijn niet meer zo goed als jaren geleden. Toen was het echt ook voor de Nederlandse vrouwen echt nog wel een angstgeken. En hebben ze ook wel eens verloren, zeker in Argentinië zelf. Want daar zijn die dames ook natuurlijk echt nog een stukje beter als ze het thuisvoordeel hebben. Maar Nederland-Argentinië denk ik ook in het Wagenstadion. Dat denk ik dat wel een droomfinale is. En een finale, dat zal in ieder geval niet met 5-0 afgedaan worden, ga ik vanuit. Dus daar zit dan denk ik toch nog wel een stukje spanning in. Dus ik verwacht Argentinië-Nederland als finale.
1: Nou ja, als we kijken naar de selectie bij de vrouwen, wie vallen daarin vooral op in positieve zin? Of wie ben jij het meeste te spreken?
2: Ja, ze spelen eigenlijk allemaal goed. En dan zijn het de bekende namen. Jibbe Janssen natuurlijk, die heeft evenveel goals als Interlands. En die scoort er ook op los bij de strafcorner. En dat is natuurlijk fantastisch. Xander Waard speelde de 250ste Interland. En is de motor op het middenveld. Ook Felice Albers. Die is ook niet te stoppen met 7 mijlspaar. Laarzen loopt ze langs de tegenstander. Marijn Veen scoort makkelijk. Ja, het is leuk dat Jarl Eren de bondscoach ook iedere speler kan inzetten. Ook Josien Koning, tweede keepster, al nog heen, inderdaad als eerste keepster. Die heeft al 2 wedstrijden mogen invallen. Dus dat is ook goed voor de sfeer. Iedereen doet mee. Dus ja, over het algemeen zijn het allemaal spelers eigenlijk goed. Maar goed, degene die scoren en in dit geval Jibby met de corner, ja, die springen er dan vaak uit.
1: Nou ja, het feit dat Roeren natuurlijk iedereen kan laten spelen, iedereen minuten geeft dan denk ik ook wel weer aan, zeg maar, hoe goed Nederland is ten opzichte van de andere landen. Als je, nou ja, gewoon dat vertrouwen hebt dat het zelfs met andere speelsters ook nog goed komt.
2: Ja, en de opvolging zit er al aan te komen. Jong Oranje is ook wereldkampioen geworden. Nou, ik doe zelf bij Den Bosch de jeugd. Nou, daar zie ik al bij de B1 en de C1 en ook de A1 al weer potentiële internationals lopen. Dus met dat vrouwenhockey zit het de komende jaren helemaal goed.
1: Nou ja, laten we dan richting de mannen gaan. Want nou ja, je zei het al, nou ja, qua mannenhockey is de top veel en veel breder. Daar kan, nou ja, iedereen van iedereen winnen in principe. Voor onze mannen tot nu toe, ja, gewoon nog steeds ongeslagen dit toernooi. En ook gewoon een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. Tegen moeilijke tegenstanders.
2: Ja, absoluut. De Nederlandse mannen spelen een goed toernooi. Winnen de wedstrijden. En dan nog is het gewoon mooi dat het uiteindelijk de wedstrijd vanavond tegen Engeland toch nog ergens om gaat. Hè? Dus je kunt het niet zomaar verliezen. Je moet hem echt minimaal gelijk spelen om door te gaan. Even afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd daarvoor tussen India en Argentinië. Maar dat is natuurlijk het mooie. En ook in de andere pool of in België, waar dan de andere ploegen spelen, zijn Australië en België gewoon uitgeschakeld. Ja, dat zegt wat over de sterkte van het mannenhockey. En vanavond tegen Engeland ook. Ja, Engeland zegt voor zijn laatste kans. Als zij met volgens mij 2 goals verschil winnen, dan zijn zij ook door. Dus Nederland is echt gewaarschuwd en heeft gezien in Waver dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar doorgaat. Australië stond vooraf de laatste wedstrijd bovenaan in de pool. Nederland staat ook bovenaan de pool. Staan er nog wat beter voor dan Australië. Maar je kan je echt geen snipperdag permitteren. Sterker nog, je moet 60 minuten heel scherp zijn. En Engeland is ook een absoluut hele sterke ploeg.
1: Tot nu toe al bijvoorbeeld wedstrijden gewonnen van Argentinië. Ook van India natuurlijk in de tweede groepsfase al gewonnen. Nu dus tegen Engeland. Van welke wedstrijden ben je tot nu toe het meest te spreken als het gaat om de Nederlandse hockeymannen? Waarin hebben ze zich echt kunnen uitlaten blinken, zeg maar?
2: Ja, ik denk de wedstrijd in de pool tegen Argentinië. Dat was ook een hele belangrijke wedstrijd. Die wonnen ze met 3-1. Ook omdat ze die punten meenemen nu naar de tussenfase. De pool waar ze nu in zitten. Dus dat was een hele belangrijke wedstrijd. En tegen India hebben ze ook laten zien, dat is wel mooi ook, dat er ook gewoon veel veldgoals gemaakt worden. Nederland wint 3-1 met 3 veldgoals. Dus ja, volgens mij zit het met het vertrouwen goed. Ik vind dat de keeper Dirk Meijer, die moest toch even grote schoenen opvullen van Pirmin Blaak, keept ook gewoon een sterk toernooi. Dus nou, vandaag speelt bijvoorbeeld Thijs van Dam zijn 150ste jubileumwedstrijd, die ook had te zorgen dat hij goed afsluit. Dus ja, eigenlijk alle ingrediënten aanwezig om het ook vanavond weer goed af te sluiten.
1: Waar moet Nederland vooral op letten vanavond tegen Engeland?
2: Ja, Engeland heeft gewoon hele snelle spelers. En wij kennen ze ook, want ze spelen een aantal spelen daar in de Nederlandse competitie. Jack Wallace speelt bij Bloemen al jaren. Tom Sorsby bij Den Bosch en volgend jaar bij Amsterdam. Ze hebben gigantisch veel loopvermogen, heel snel. Dus daar moet je op letten. En ja, fysiek zijn ze sterk. Maar ze zijn ook op sommige punten wel kwetsbaar. Dus als Nederland gewoon zijn pijn doet in de achterhoede, daar vind ik ze iets minder wendbaar. Wel fysiek sterk, maar iets minder wendbaar. Daar ligt ook de mogelijkheid om ze daar pijn te doen.
1: Nou, nu zeg je de hele gevaarlijke spelers van Engeland, die kennen we goed, spelen in de Nederlandse competitie. Is dat een voordeel of een nadeel als je jezelf voorbereidt op Engeland als Nederland zijnde?
2: Ja, nou goed, het is altijd wel een klein voordeel dat je, als je iedereen kent, maar andersom kent Engeland ook de meeste.

0: moet doen vanavond. En het verliest in ieder geval niet. Eindigt het als eerste. Komt het in de halve finale tegen Spanje terecht. Wat voor een route richting de finale is dat?
1: Ja, Spanje is ook een hele gevaarlijke tegenstander. Ik heb die wedstrijd ook gezien tegen België. Ze zakken in, ze verdedigen sterk en dan komen ze er messcherp uit. We hebben ook een paar spelers die wij goed kennen. Mark Mirales heeft al bij Bloemenda gespeeld. En Mark Fiscano die speelt nu bij Den Bosch. Dus ook kwalitatief heel sterk team. Technisch vaardig, handig. Max Caldas die kent een aantal spelers. De bondscoach van Spanje kent natuurlijk ook de spelers van heel zelf vanavond het gort. Dus ja, dat wordt ook weer een wedstrijd. Heel spannend als die zo gespeeld wordt nogmaals. Eerst van Engeland winnen. Maar in ieder geval, ja, dat ik verwacht ook zo'n halve finale en finale. Het kan bijna niet anders dat dat nog ergens weer een keer tot shootouts leidt. Want er zijn nog best wel wat gelijke spelen na 60 minuten. En ik denk dat dat bij die WK niet anders zal zijn. Dus dan moeten we ons ook weer voorbereiden op shootouts.
0: Hoe ga jij vanavond naar de wedstrijd tegen Engeland kijken?
1: Ik ben eerst de spanning eruit aan het lopen hier in een park in Amsterdam. Nee, gewoon, ja, weet je, de Nederlands elftal weet wel wat ze moeten doen, want Argentinië en India spelen daarvoor. Dus even afhankelijk van die uitslag zit je met een bepaalde gevoel en spanning in de stad. Want ik verwacht eigenlijk dat Argentinië gewoon wint van India. Ja, dus dat betekent dat Nederland echt aan de bak mag. En gelijkspel is voldoende, misschien een kleine nederlaag, maar... Dan ga ik ze hard aanmoedigen, supporten. En dan ga ik er gewoon vanuit dat Nederland dat klusje gaat klaren.
0: Nou, laten we het hopen inderdaad. Voor nu, Jacques Brinkman, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Geniet nog even van je loopje daar in Amsterdam. En alvast veel kijkplezier vanavond.
1: Ga ik doen, dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

Alex Warren en zijn Fever Dream hoorde je bij All Sports Radio Live. Deze week gaan we van start met de US Open. Het laatste Grand Slam toernooi van het jaar begint vandaag met het kwalificatietoernooi, waarna we vanaf zondag los zullen gaan met het hoofdtoernooi. Ja, wie gehoopt had dat we voor het eerst sinds de Australian Open in januari Jannik Sinner en Carlos Alcaraz weer samen op het hoogste niveau actief zullen zien. Die komt helaas bedrogen uit. Het goede nieuws is dan weer voor Alcaraz. Die maakt zijn rentree na een zware polsblessure. Echter is het dit keer Sinner die zich heeft moeten

0: afmelden met een blessure. Wat kunnen we verwachten van het aankomende toernooi? En welke Nederlanders gaan we eigenlijk zien? Ik ga over in gesprek met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, dat is heugelijk en treurig nieuws eigenlijk tegelijkertijd. Want het goede nieuws is, voor het eerst sinds 14 april gaan we dus Alcaraz weer op de baan zien in een wedstrijd. Laten we daar dan maar mee beginnen. Dat is voor hem natuurlijk heel erg fijn. Maar ja, we weten een hele vervelende polsblessure. Eentje die voor sommigen zelfs gewoon career ending was. Wat kunnen we überhaupt van hem verwachten tijdens dit toernooi?
1: Nou ja, hij had gepland, Robert, eigenlijk om in Cincinnati zijn rentree te maken. Het toernooi wat net is afgelopen. Een Masters toernooi. Maar dat was nog te vroeg. En nu moet hij dus in een Grand Slam zijn rentree maken. Zonder wedstrijdritme. Nou is het een jongen die heel snel weer op hoog niveau speelt. En natuurlijk ook in die trainingen hard heeft getraind. Dus hij moet in het toernooi groeien. Maar hij kan ook zomaar in een van de eerste rondes tegen een nederlaag oplopen. Want je kan niet ongestraft zomaar bijna 5 maanden... wegblijven of gedwongen wegblijven, om dan weer te verwachten dat je je topniveau haalt. Dus dat is met vraagtekens omgeven, die rentree. Ook al omdat hij eerst in de mix nog gaat spelen. Dat is wel heel bijzonder. Hij gaat dat toernooi is bijzonder, dat mixtoernooi. Dat hebben ze bij de US Open hebben ze dat eruit gehaald. Dat is al deze week, 2 dagen. En dat is eigenlijk een soort min of meer verkapt invitatietoernooi. Waaraan de toppers van de wereld meedoen. En Alcaraz gaat daar dubbelen met niemand minder dan Serena Williams. Die na 4 jaar haar rentree maakt daar in New York. We hebben het al eerder gezien op Wimbledon in het single. Maar nu gaat ze dus mixen met niemand minder dan Carlos Alcaraz. En dat zijn zo'n soortige 30 Grand Slam titels bij elkaar op de baan.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, Serena Williams weten we, die keert nog wel eens soms terug, maar niet altijd met resultaat. En dan speelt ze weliswaar met in potentie een van de meest fantastische spelers ter wereld. Maar ja, die heeft sinds april geen wedstrijd gespeeld. Dus ja, wat kun je daar dan van verwachten?
1: Ja, daar kan je niet zo gek veel van verwachten. Maar het is nog natuurlijk, het staat marketing-wise, is natuurlijk een fantastische line-up. Net als Sabalenka nummer 1 bij de vrouwen met Djokovic. Dat is ook niet misselijk. Swiatek met Casper Ruud. Svitolina en Monfils, het liefdes-echtpaar. En de winnaars, dat zijn dan echte specialisten. De winnaars van vorig jaar, Errani en Fafasori. Maar dat zijn ook de enige echte mixed specialisten die eraan meedoen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Dat was iets wat vooraf van het toernooi natuurlijk op heel veel commentaar kwam te staan. Dat dit ten koste ging van het eigenlijke mixdoel.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Het is een verkapt demonstratietoernooi eigenlijk. En er staat $1 miljoen tegenover, geloof ik, voor de winnaars. Ja, dat is allemaal niet niks. Hè. Normaal gesproken zijn die bedragen toch wat kleiner. Dus je zal wel gek zijn als je een uitnodiging krijgt om te zeggen dat doe ik niet. En bovendien, voor Alcaraz is het misschien wel toch een soort warming up voor zijn singletoernooi. En dat gaat pas zondag natuurlijk van start.
0: Nou ja, dat is voor hem dan wel weer lekker. Want er zijn inderdaad mindere bedragen die je voor een paar potjes tennis kan verdienen. Maar dat is dan weer het goede nieuws. Hè? De rentree van Alcaraz. Het slechte nieuws is Yannick Sinner. Die heeft zich moeten afmelden met een knieblessure.
1: Ja, daar worstelt hij al een tijdje mee. Hij heeft sinds Wimbledon, dat hij won natuurlijk, niet meer gespeeld. En heeft van alles eraan gedaan om te proberen de US Open te halen. Hè, het laatste Grand Slam van dit jaar. Ook het meest lucratieve trouwens. Hè. Ze hebben het totaal prijzengeld opgeschroefd naar meer dan 100 miljoen euro, moet ik zeggen. Een kampioen die krijgt 4,5 miljoen, ongeveer 4,5 miljoen euro. En als je in de eerste ronde naar huis wordt geslagen, dan ga je toch niet met lege handen weg, want het is ook nog altijd goed voor zo'n 110.000 euro. Dus Dus wat dat betreft zijn de gebeden van de wereldtoppers, die zijn, ja, er moet meer geld komen. Ook voor de mensen in die eerste rondes enzovoort. Die zijn wel verhoord.
0: Gelukkig wel, dat is dan weer heel erg fijn. Maar als je kijkt naar sowieso de deelnemerslijst en de afmeldingen, dan valt best wel op dat voor deze US Open best veel blessuregevallen zijn. Of in ieder geval mensen die zich hebben afgemeld.
1: Ja, het is. Is dat natuurlijk eerder zo met het laatste Grand Slam toernooi van het jaar dan het eerste. Hè? Want ze hebben er al heel wat maanden op zitten. En wat je toch in het algemeen ziet, is dat er heel veel geblesseerden zijn. Hè. Neem onze eigen Tellen Griekspoor. Is ook nog een vraagteken of die deel kan nemen. Die moest vorige week forfait geven, of in ieder geval zich afmelden voor Cincinnati. Daar zou hij tegen Botik van der Zandschulp op aantreden met een buikspierblessure. Nou, hij heeft goede hoop dat hij mee kan doen, maar dat is dus een vraagteken al. En zo zijn er 17 toppers of ex-toppers, weet je, die vroeger hoog hebben gestaan, die zich hebben afgemeld. En dat is toch erg veel. Maar eigenlijk zie je dat elk jaar toch wel terugkomen en lijkt dat uit te dijen. En dat heeft er toch mee te maken, denk ik, dat die sport heel veel eist van het menselijk lichaam. We hebben Jack Draper bijvoorbeeld, vorig jaar nog nummer 5 van de wereld. Nou, speelt al maanden niet. Is triest. Davidovic, Fokina, Korda speelt ook al maanden niet. Raducanu, een paar jaar geleden winnares. Is ook voortdurend geblesseerd. En zo zijn er tal van spelers en speelsters. Ja, die dit lucratieve evenement aan zich voorbij moeten laten gaan. En dat is toch wel triest om te constateren.
0: Ja, nu hebben we het voornamelijk nu tot nu toe gehad over de mannen. Als het gaat om blessures, afmeldingen, mensen die er wel of niet zijn. Hoe zit het eigenlijk bij de vrouwen? Want daar lijkt de absolute top althans grotendeels wel gewoon fit.
1: Ja, die zijn nog wel heel en fit, heb ik de indruk. Ja, dat klopt wel. Wat ik zei, een enkeling, hè, Raducanu dan. En er is, hoe heet de Canadese, ik ben even de naam kwijt, die speelt ook niet mee. Maar de meesten doen daar wel mee. Het is voornamelijk bij de mannen, hè, dat het zich voordoet. Bij die vrouwen. Alleen je kan uit vorm zijn, zoals Sabalenka de laatste weken. Ja, die zal de vorm moeten zien terug te vinden. Maar Goff, die won Cincinnati, Pegula stond daar in de finale. Dus de Amerikanen zijn ook opdreven. Madison Keys staat goed te spelen. Dus ik verwacht zowel bij die mannen als bij de vrouwen toch wel dat Amerika daar een paar heuse kanshebbers heeft op heel veel. Want nu Sinner er niet is, Alcaraz toch een vraagteken is. Zverev. Zijn kruid, beste kruid, lijkt te hebben verschoten. Hè? Die heeft ook een paar onnodige nederlagen geleden, onlangs. Ja, is dat veld bij die mannen toch redelijk open?
0: Ja, nu zijn de Amerikanen dus in topvorm. Je noemde natuurlijk Coco Gauff al, die won Cincinnati. Tiafoe haalde de finale, verloor erin van Arthur Fils, de Fransman. Hoe zit het met wat dat betreft de toppers en de mensen die echt in vorm zijn? Wie moeten we in de gaten gaan houden?
1: Nou, je noemt hem al. Die Fies moet je echt in de gaten gaan houden. Arthur Fies, hè, die begint toch zijn belofte waar te maken. Zverev moet je zeker erbij zetten. Djokovic is ook altijd goed op hardcourt. En ja, moest heel gek. Hij moest niet opgeven, maar hij werd eigenlijk. Hij kampte met gezondheidsproblemen in de partij in Cincinnati. Door de warmte en hoge luchtvochtigheid had hij problemen en verloor hij van de Argentijn Tirante. Maar ja, voor hetzelfde geld. Hij speelde namelijk best wel goed. Dus je kan Djokovic ook niet helemaal uitvlakken. Maar het is wat ik zeg, bij die mannen toch wel een open strijd. En bij die vrouwen verwacht ik toch Goff, zie ik toch wel als een van de favorieten. Samen met Swiatek, die ook de goede draad weer heeft opgepakt. Ik denk dat die hoge ogen gaan gooien. En voor de rest gaan we het allemaal aanzien, hè, wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Zeker. Ja, tot slot dan nog uiteraard de Nederlanders. Je zei al, de Telegietspoor is misschien nog een vraagteken. Al had hij dus zelf wel goede hoop dat hij aan de start kan staan. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlanders? Wie gaan we in actie zien tijdens het hoofdtoernooi en bijvoorbeeld nu ook al tijdens het kwalificatietoernooi?
1: Nou, bij de dames is dus niemand meteen in het hoofdtoernooi. Die moeten allemaal kwalificatie spelen. Vandaag doen dat Anouk Koevermans en Eva Vedder. Morgen Suzanne Lamens en Arantxa Rus. Of dat kan ook, morgen kan ook vannacht zijn, hè, in verband met tijdsverschil. Dus die moeten, daar hebben we vier meiden die proberen het hoofdtoernooi te bereiken. En bij de mannen hebben we met tellen erbij drie mensen in het hoofdtoernooi. Met Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong. Die trouwens deze week ook nog in Winston-Salem spelen. Samen met Mees Rutgering. Die zich daar heel knap heeft gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi. Maar die te laag staat nog voor een Grand Slam. Nou, en dan hebben we nog Guy den Oude. Die ook gaat proberen het hoofdtoernooi te halen. Die moet vandaag ook aantreden. We hebben in ieder geval drie mannen in het vuur, ijzers in het vuur. En je weet niet wat er dan dus nog bij kan komen.
0: Nou ja, op zich wel een luxe natuurlijk bij de mannen. Nou, laten we hopen dat het nog mooier mag worden. In ieder geval, ja, de US Open kwalificatietoernooi gaat dus beginnen. Dus vanaf zondag hebben we dan het hoofdtoernooi. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in Bloed, Zweet en Tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, Zweet en Tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: Zometeen gaan we in deze uitzending van All Sports Radio Live het gesprek aan met fitfluencer Roan Kilian over zijn monstertocht van 50 kilometer in een rolstoel ten behoeve van fondsgrendie op de sport. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen ze hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Quinten Timber kan na slechts een half jaar Olympique Marseille alweer verlaten. Dat weet Football International te melden nadat het Franse Foot Mercato eerder al het nieuws kon brengen. Onder meer het FC Porto van Francesco Farioli zou in de markt zijn voor de handtekening van de 25-jarige Timber. Tijdens het winterse transferwindow stapte Timber van Feyenoord over naar Marseille. De Ligue 1 club kocht het contract van de middenvelder in Rotterdam af en betaalde iets meer dan 4 miljoen euro voor zijn diensten. En nu lonkt mogelijk een nieuw vertrek, want Marseille kampt met financiële nood en zou daarom openstaan voor een eventuele transfer. Volgens VI zijn momenteel 3 clubs concreet in beeld voor de 13-voudig international van het Nederlands elftal. Daarbij gaat het om FC Porto van Farioli en 2 Premier League clubs, te welke zijn Crystal Palace en Aston Villa. Volgens VI zou Farioli gecharmeerd zijn geraakt van Timber in zijn tijd als Ajax-trainer. Toen was hij ook een van de sterkhouders van de Rotterdammers. Sam Volk gaat dit seizoen bij Telstar in de Eredivisie spelen. De 24-jarige verdediger komt over van FC Dordrecht en tekent een contract tot de zomer van 2029. Tussen 2010 en 2024 speelde Volk bij Feyenoord, maar wist daar nooit echt door te breken. In 2024 verkaste hij naar Dordrecht, waar hij afsluit met 66 optredens achter zijn naam. Dirk Kuyt maakte hem aan het begin van vorig seizoen zelfs ook nog aanvoerder van de Schapenkoppen. Volk is inmiddels aanwinst nummer 13 voor de club uit Velsen-Zuid. Frenkie de Jong kan rekenen op serieuze belangstelling van Manchester City. Althans, dat beweert het Spaanse El Chingorito TV. De Engelse topclub zou overwegen om een bod uit te brengen op de Oranje International. Onlangs werd de Jong uitgefloten door de supporters van FC Barcelona bij de presentatie van de spelersgroep. Eerder werd er al in Spaanse media geschreven over een mogelijk vertrek van de Nederlander. Barça wil namelijk nog een spits aantrekken en door de komst van Rodri is er een grote concurrent bijgekomen voor de Jong. Een vertrek van de Jong zou Barcelona weer meer ruimte moeten geven om zich te versterken met een spits. El Chingorito TV beweert nu dat de middenvelder kan rekenen op grote belangstelling van City. De Engelse topclub wil graag het middenveld versterken en daarvoor is de Jong dus nu in beeld. De transferperikelen rond Givay Zegio gaan Feyenoord de komende dagen het nodige spektakel opleveren. Dat schrijft Football International. Naast Lille is er ook interesse uit La Liga voor de middenvelder. Zondag kwam naar buiten dat LOSC Lille sterspeler Ayoub Boudadi voor 95 miljoen euro gaat verkopen aan Manchester City. En dus kijken de Fransen naar Zegio als zijn vervanger. Lille heeft zich opnieuw gemeld. Zo meldde VI vlak voor de wedstrijd tegen Cambuur. Een aantal weken geleden toonde Lille ook al interesse in Zegio, maar Feyenoord nam geen genoegen met een bod van 10 miljoen euro inclusief bonussen. De middenvelder liet vervolgens zien goed met de druk om te kunnen gaan, speelde zich in de basis en neemt Feyenoord nu al 2 duels op rij bij de hand. En Ajax heeft een voorstel neergelegd bij Girona-aanvaller Viktor Tsigankov. Dat meldt journalist Nuria Villamala, die de Spaanse club op de voet volgt namens Cardenas Ser. Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige aanvaller in verband wordt gebracht met Ajax. Het is al langere tijd bekend dat de club op zoek is naar versterking voor zowel links- als de rechtsbuitenpositie. En nu lijkt Tsigankov opnieuw op de radar te zijn verschenen van de Amsterdammers. De Oekraïner is van origine een rechtsbuiten, maar hij kan ook op de linkerflank uit de voeten.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, dankjewel.
0: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
3: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
0: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
3: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot denk ik kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
0: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20. Zeker nog, dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
3: Ja, het was wel grappig, want ik zat op een gegeven moment volgens mij op, even denken hoor, ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens, maar dat waren wel de meest ellendige.
0: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
3: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30, 9:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
0: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
3: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En Het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een halve meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
0: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent, ook een stuk lastiger. Uiteindelijk is maar 1 stop gedaan.
3: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
0: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het over 3 tot 5 minuten.
3: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
0: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
3: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1-2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
0: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
3: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
0: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
3: Ja, precies.
0: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
3: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon een heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan hem af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
0: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
3: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n vieren gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
0: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicapten Sport. Is dat een mooie actie geweest ook?
3: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand 2000 euro op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
0: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
3: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond 1 uur of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
0: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
3: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Bruno Mars, On My Soul, hoorde je bij All Sports Radio Live. Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show, typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot, hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com, die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd. Dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
1: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
0: Ja, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
1: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
0: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens, met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend, rijdend voor in een andere auto wellicht?
1: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media-vierkantje na afloop.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
1: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is. Vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
0: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
1: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
0: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
1: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
0: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker,
1: ja.
0: zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
1: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat. Dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
0: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent
1: ja.
0: een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
1: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme zet van Mercedes.
0: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
1: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook vanuit menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
0: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Tot de volgende, graag gedaan.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En dan zijn we er deze woensdag weer met een nieuwe All Sports Radio Live. Dan gaan we onder meer praten met Gerard Kluistra van de Broodje Bal Podcast over het begin van de tweede en derde divisie. Want inmiddels zijn de eerste twee speelrondes van het nieuwe seizoen alweer gespeeld. Ga ik ook praten met para-roeister Eva Mol over het WK roeien in Amsterdam. Wat op dit moment natuurlijk plaatsvindt waar ook het para-roeien bij actief is. Hoor je ook weer een nieuwe transferupdate en blikken met onze beachman Arnoud Wildschut terug op het slot van de Summer Beach Live Tour met afgelopen weekend ook het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En dan is er vrijdag weer een nieuwe bloed, zweet en tranen. Zet die opnieuw in je agenda, want dat wordt een hele leuke uitzending. Mario van Denne gaat dit keer in gesprek met oud-voetballer Jack de Gier. En voor wie hem nog kent als trainer en onder meer de keukenkampioendivisie, weet dat Jack altijd wel goed is voor wat leuke uitspraken. Dus ga dat in de gaten houden. Dat is allemaal voor komende vrijdag. Voor nu wens ik je een hele fijne resterende maandag, dinsdag. En zeg ik tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
11: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
12: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
13: Autosport.
14: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
15: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: met jou.
1: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
3: Ja, ze zeggen maar rustig, hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een

0: present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinden, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordero, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation, de FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten, en dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel, in de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië, de kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door, maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics, en dat is een onderdeel van de New York Times, omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media, hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het One Country, One Vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
0: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemde net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
0: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien was het meest interessant. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler.

0: van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City, de Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, heeft de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd. En last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hadden, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwtjes.
0: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is alweer zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben om een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. 4 clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in het belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Let's go!
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon. Want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster. Want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen. Ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: In het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtheffwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken van, ja, wat is er haalbaar. En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
9: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
11: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Maar ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner. Daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen. En een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren. En je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook de Philips op 2. En dus ik ben eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, ja, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap. Maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen. En dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is. En die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid als topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax een invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
2: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Hè, maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima.

0: update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30, 9:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1/2 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25, toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik ja, een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg, want ik merk dat iedere keer de eerste 1-2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van nou, daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is hij een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest de herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen. Op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons
2: geholpen. Ja, bij Sunrise Ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het siert ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waardoor mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van een positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor. Maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd? Toen mijn oudste... toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zal we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, leven natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, wat zie je daar bij Meders? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Meders komt, dan hebben mensen toch, denk ik, toch altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep? En dan ook straks met

0: gehoord wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die nou eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar dat zit ergens in ons. Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat, ik maak ook altijd maar een beetje het gekke vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik dus mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt. Daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert. Voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van kom op, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan

0: om gemeenten die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600 en we gaan 7 jaar, maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket en een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: Zeker wat ik net ook zei, hè, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel, maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben, een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder, ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
1: Ja, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is. Vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackie zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert het een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. He, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poolronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja, een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in.

0: door daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast ja, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat,

0: zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: write your name.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sporter rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij, die zich voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: catch my breath.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, het is eigenlijk maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinden, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordeiro, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes. En die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door. Maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics. En dat is een onderdeel van de New York Times. Omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media. Hij vliegt de hele wereld over in een privéjet. Die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, hè, dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het one-country-one-vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
2: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. He, dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemde net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
2: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien was het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, schreef de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd. En last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje. Want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
2: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is alweer zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt. Dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben om een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. 4 clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. En ja, de band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neuralgische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit. Allemaal hele mooie, spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam daar uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar, naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor. Nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
2: eruit?
3: Dat
2: is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
5: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen. En een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren. En je schrikt daar bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel inkomen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken, wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een topteam, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik maak te bedenken, ja, qua naamgeving, het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap, maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen en dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is en die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik, maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid als topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. En de goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest. Dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
2: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Hè, maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich ook samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk en dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid, dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij Allsports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Ro, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot denk ik kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb ik mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, ja, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat, nou ja, wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van nou, daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het nou ja, net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ja, ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte zag ik hem staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met, even denken, met z'n 4 jaar gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 3.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Ja, tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons
2: geholpen. Ja, bij Sunrise Bank ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat geeft. Nou, dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waardoor mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was al een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ik ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad gingen langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd op werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketballen dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Zeg, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik, toch altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even een mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: En hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant, hè, in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Het is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat, komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
3: Ja.
2: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk

0: drempel staan om gemeenten die volgende gemeente daarin mee te nemen?
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unixport, centraal loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft het nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600 en we gaan 7 jaar, maximaal 8400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, een hele belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeentes meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Unieksporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Maar laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop. Waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond. Bij microfoon 2, zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare. Want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag, maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question, en begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackie zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert het een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja, een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weet te ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: Allsports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar Allsports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar Allsports Radio.
5: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar Allsports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op Allsports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. Allsports Radio.